0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit, die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Een stuk speelveld langs de Laan van Brussel in Alkmaar is donderdag plat gebrand. Volgens de eerste informatie was er vuurwerk op het droge veld afgestoken. Ook een deel van het groen moest eraan geloven voordat de brandweer het vuur onder controle had. Daarna is het veld voor de zekerheid nat gemaakt en gecontroleerd op mogelijke brandwaarden. Wie verantwoordelijk is voor de brand wordt nu nog onderzocht. In een woning aan de Schelde in Heerhugowaard is donderdagochtend brand geweest. Meerdere eenheden van de brandweer kwamen op de brand af en die woedde op de bovenste verdieping van een klein appartementencomplex. Uiteindelijk bleek 1 hoge drukspuit voldoende te zijn om het vuur te blussen. Wat er in brand stond is nog niet duidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De gemeente Dijk en Baard heeft extra cultuurgeld verdeeld zonder vaste regels. Dat bleek na bezwaar van een organisator die niets kreeg. Het Rijksgeld voor de kerstvakantie moest op, anders moest het terug. Tot haast liet de gemeente het gesubsidieerde koel bepalen wie het geld kreeg. De gemeente noemde het geen subsidie, maar de bezwaarcommissie denkt dat de subsidieregels wel moesten gelden. Volgend jaar gaat de gemeente het anders doen. In het Heiloer Bos is een stel betrapt terwijl ze illegaal aan het kamperen en barbecuen waren. Toen ingeschakelde handhavers van de gemeente en natuurmonumenten aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel wildkampeerders worden achterhaald. Iemand heeft foto's van hen en hun auto gemaakt. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Radio 80, uitgaansagenda.
5: 2 zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdruk en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
4: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
3: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. En op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
5: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
3: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is op zondag 16 augustus en begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ruud Zwart met het onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Karin ten Kate zang en Nina Boretti orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Egmond aan Zee. In de Oud-Katholieke Kerk zijn ook dit jaar weer de zomeravondconcerten op de maandagavonden in augustus. Het eerstvolgende concert is maandag 17 augustus om 8:30. Germu van de Plaats bespeelt het orgel en laat een 9-tal muziekstukken horen. Germu van de Plaats kwam al vroeg bij de regelmatige kerkgang onder de indruk van het meest veelzijdige instrument, het kerkorgel. Zijn vader herkende de mogelijkheden en bracht hem op zeer jeugdige leeftijd de basisbeginselen van het notenschrift bij. Al op 9-jarige leeftijd begeleidde Germu de kerkdiensten van de gereformeerde kerk Vrijgemaakte Nieuwegein. En zijn talenten werden verder ontwikkeld door Jaap Zwart senior en Herman van Vliet. Herman is nu als vaste organist verbonden aan 2 kerkelijke gemeenten, te IJsselmuiden en Nunspeet. En Germu is als dirigent verbonden aan een 5-tal koren. En hij maakte menige concertreis door Europa. Ook was hij vele malen te beluisteren op de radio en werkte mee aan diverse tv- en cd-opnamen. Braderie in Goed. Braderie al meer dan 40 jaar is de PKN van Schorl, Goed, Kampenduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken en boekenkraam zich weten te plaatsen tussen de patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in augustus van 5 tot 9 uur. En de opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Zaterdag is het feest van Maria ten Hemel opneming, 15 augustus. Dat is de totale aanvaarding van haar gehele persoon, ziel en lichaam door God. In Italië is Maria ten Hemel opneming deze dagen, net zoals in vele andere katholieke landen, een vrije dag. In de Byzantijns-Orthodoxe kerken wordt 15 augustus ook gevierd als de ontslaping van de moeder Gods. Het is een van de grootste feesten van de orthodoxie, voorafgegaan door een 14-daagse vaste. En de Oud-Katholieke kerk viert op 15 augustus het hoogfeest van het ontslapen van de heilige maagd Maria. Maria, een gedicht van Carlos de Soete. Maria. Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, die om het even waar wordt vergeten en over het hoofd gezien. Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, van wie niemand nog iets verwacht. Maria leeft in elke kleine mens, die niet berust bij minachting of onmacht, maar die, tenminste bij zichzelf, de hoop wakker houdt dat ook een neergeslagen mens ooit rechtop zal komen. Maria leeft in elke mens die weigert te verlammen in de angst en durft te geloven. In dat woord vrees niet, maar jou wil Gods iets nieuws beginnen. Ieder mens kan in zijn leven de kiemen dragen van een nieuwe toekomst. Tot zover de agenda van de kerken in Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en een zomerse week toe.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een stuk speelveld langs de Laan van Brussel in Alkmaar is donderdag platgebrand. Volgens de eerste informatie was er vuurwerk op het droge veld afgestoken. Ook een deel van het groen moest eraan geloven voordat de brandweer het vuur onder controle had. Daarna is het veld voor de zekerheid nat gemaakt en gecontroleerd op mogelijke brandhaarden. Wie verantwoordelijk is voor de brand wordt nu nog onderzocht. De zonsverduistering van woensdagavond heeft voor veel drukte gezorgd op de wegen van en naar de kust. Veel mensen wilden de zonsverduistering aan het strand bekijken. In de kustplaatsen waren al gauw weinig parkeerplekken meer te vinden. Ook de verschillende busverbindingen hadden met de drukte te maken. Na de zonsverduistering konden veel reizigers niet meer mee terug, omdat de bussen te vol zaten. Alkmaar maakt kans op een internationale prijs voor het vergroenen van de stad. De stad is een van de 3 finalisten bij de World Green City Awards en de enige Nederlandse finalist. 5 projecten zijn ingezonden, waaronder de groene parkeerplaats aan de Arubastraat en het bolwerk bij de molen van Piet. Ze helpen tegen hitte en wateroverlast en zijn goed voor de natuur. In oktober wordt in Hongkong bekend of Alkmaar wint. Op de Schagenweg bij Oud-Karspel zijn woensdagmiddag kort na elkaar 2 ongelukken gebeurd. Bij het eerste ongeval rond 5:30 botsten 2 auto's op elkaar en ontstond flinke schade. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Even verderop volgde kort daarna een 2e aanrijding waarbij de schade beperkt bleef. De Schagenweg tussen Warmenhuizen en Noord-Schaarwoude werd tijdelijk afgesloten. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws.

0: Kunstagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
4: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
3: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
5: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
3: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Tussen Wilnis en de aansluiting met de A2 is je vertraging 10 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de A4 Den Haag richting Amsterdam, want die is dicht bij de Schipholtunnel. Het komt door een te hoog voertuig en naar verwachting blijft de tunnel nog gesloten tot 7:45 vanochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Gemeenten in de regio gaan verschillend om met het maaien tijdens de droogte. Door te maaien wordt de bodem meer blootgesteld aan warmte en uitdroging. Maar vaak staan maaiwerkzaamheden al langer ingepland. Alkmaar wijkt niet van die planning. In Dijk en Baard wordt zoveel mogelijk na de zomer gemaaid. In de boeggemeente wordt gekeken om de planning aan te passen om maaien bij droogte in de toekomst te voorkomen. In een woning aan de Schelde in Heerhugowaard is donderdagochtend brand geweest. Meerdere eenheden van de brandweer kwamen op de brand af en die woedde op de bovenste verdieping van een klein appartementencomplex. Uiteindelijk bleek één hoge drukspuit voldoende te zijn om het vuur te blussen. Wat er in brand stond is nog niet duidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Verschillende sluizen in de regio zijn vanaf donderdagmiddag gesloten voor de pleziervaart. Met het sluiten van de sluizen hoopt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de inlaat van zout water te beperken. Het gaat onder meer om de Schermersluis en de sluizen bij Den Helder. De sluizen gaan niet helemaal dicht, de beroepsvaart moet wel kunnen passeren. Pleziervaart kan op zo'n moment wel mee door de sluis, maar de wachttijden zijn langer. Een informatieavond in Heilo over de plannen van de provincie met bedrijventerrein Boekelemeer en de Oosterzijpolder is dinsdag druk bezocht. Het werd georganiseerd door de lokale politieke partij Gemeentebelangen, samen met Landschap Noord-Holland, erfgoedvereniging Heemschut en de Vogelwerkgroep van Alkmaar en Midden-Kennemerland. De organisaties vrezen dat landschaps- en natuurbelangen het onderspit delven voor de groei van het bedrijventerrein. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80. Uitgaansagenda.
1: Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
2: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
3: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel een leuke dag, maar wel een goed protest.
1: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaal-rechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
4: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
1: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

je morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Gemeenten in de regio gaan verschillend om met het maaien tijdens de droogte. Door te maaien wordt de bodem meer blootgesteld aan warmte en uitdroging. Maar vaak staan maaiwerkzaamheden al langer ingepland. Alkmaar wijkt niet van die planning. In Dijk en Baard wordt zoveel mogelijk na de zomer gemaaid. In de boeggemeente wordt gekeken om de planning aan te passen om maaien bij droogte in de toekomst te voorkomen. In een woning aan de Schelde in Heerhugowaard is donderdagochtend brand geweest. Meerdere eenheden van de brandweer kwamen op de brand af en die woedden op de boven.

bovenste verdieping van een klein appartementencomplex. Uiteindelijk bleek één hoge drukspuit voldoende te zijn om het vuur te blussen. Wat er in brand stond is nog niet duidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De gemeente Dijk en Baard heeft extra cultuurgeld verdeeld zonder vaste regels. Dat bleek na bezwaar van een organisator die niets kreeg. Het Rijksgeld voor de kerstvakantie moest op, anders moest het terug. Door haast liet de gemeente het gesubsidieerde koel bepalen wie het geld kreeg. De gemeente noemde het geen subsidie, maar de bezwaarcommissie denkt dat de subsidieregels wel moesten gelden. Volgend jaar gaat de gemeente het anders doen. In het Heiloer Bos is een stel betrapt terwijl ze illegaal aan het kamperen en barbecuen waren. Toen ingeschakelde handhavers van de gemeente en natuurmonumenten aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel wildkampeerders worden achterhaald. Iemand heeft foto's van hen en hun auto gemaakt. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt of verbeterjehuis.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland loopt de verkeervertraging op de N9 Den Helder richting Alkmaar, tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Heerhugowaard is de brandweer in actie gekomen voor een autobrand. Aan de Olmerstraat stond in de nacht van donderdag op vrijdag een personenauto in licht te laaien. De melding kwam binnen rond 2:30. De brandweer kon het vuur snel doven, maar de auto moet als verloren worden beschouwd. De politie sluit niet uit dat het vuur is aangestoken en is gestart met een buurtonderzoek. Boeren hebben donderdagavond geprotesteerd in Schermerhorn. Met verlichte landbouwvoertuigen vormden ze een groot schild in het donker dat vanuit de lucht goed te zien was. Er deden honderden boeren uit de wijde omtrek mee aan het protest. Er waren zo'n 500 trekkers. In de landbouwsector zijn grote zorgen over de toekomst. Aanleiding voor de protesten zijn kabinetsplannen om vergunningen van bedrijven in te trekken. Op de Huiswaardeweg in Alkmaar vond donderdag een kopstaartbotsing plaats, waarbij 1 gewonde viel. Het ongeluk gebeurde bij de verkeerslichten voor de Huiswaardebrug in de richting van de Schagenweg. Het slachtoffer is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De achterste auto liep veel schade op en lekte vloeistof. De voorste auto kwam er beter vanaf, maar is ook afgevoerd. Het ongeluk zorgde voor veel hinder. Frank Vrouwijn is de 4e kandidaat-wethouder voor gemeente Bergen. Dat heeft de coalitie laten weten. Vrouwijn kan pas in januari beginnen als wethouder fysiek domein. Hij is nu CDA-fractievoorzitter bij het Hoogheemraadschap en strategisch adviseur ruimtelijk domein voor.

Land en Oostzaan. Huidige wethouder Yvonne Roos Bakker is bereid om nog even door te gaan. Volgende week dinsdag wordt zij met 3 andere kandidaten beëdigd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen was vorig jaar behoorlijk in trek bij nieuwe inwoners van buitenaf. Er vestigden zich namelijk meer nieuwe inwoners dan dat er mensen uit Bergen vertrokken. Vooral uit Alkmaar kwam veel nieuwe aanwas. Wie Bergen juist achter zich liet, ging het vaakst in Alkmaar wonen. Dat meldt de vergelijkingssite Slimster op basis van onderzoek van nieuwe CBS-cijfers.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in de regio loopt vertraging op de N9, Den Helder richting Alkmaar. Tussen Sint Maartenzee en Schorrel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We zitten weer in een warme studio. Het is natuurlijk weer een prachtige dag deze vrijdagochtend. De zomer houdt maar niet op. Gelukkig niet, maar aan de andere kant, we verlangen ook wel een beetje naar wat water en regen natuurlijk. Goed, vandaag niet. En ik praat ook met twee mannen deze keer, kunstenaars. Ik ga praten met Peter van den Berg over zijn expositie in Galerie de Kapberg. En daarna met Martijn Voorhout over Ode aan het Water in Kunstuitlijn Alkmaar. En dat zijn telefonische interviews, dus we hebben vandaag weer onze eigen platenkast. Ik heb plaats meegenomen van thuis en André ook. En we gaan luisteren naar twee nummers achter elkaar, The Babies en The Doobie Brother. Isn't it time?

0: Ja, dat waren de Doobie Brothers met Listen to the Music. En ook daarvoor The Babies met Isn't It Time. En die draaiden we van de Pop Classic LP. Uit onze eigen platenkast. En ik heb aan de telefoon Peter van der Berg. Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. We praten zometeen over de expositie in Galerie de Kapberg. Die begint vandaag eigenlijk, hè? Ja, 14 augustus. Jij doet daar aan mee.
1: Ja.
0: Ja, wat voor werk laat je zien?
1: Ik ben beeldhouwer. Dus ja. Ik laat ruimtelijk werk zien.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En andere kunstenaars zijn Chris Koenraad. En die maakt schilderijen. En Leonie van Zandvoort is graficus.
0: Ja. Ja, dus inderdaad, Leonie van Zandvoort en Guus Koenraad. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 20 september... in de Galerie de Kapberg in Egmond aan de Hoef. Hoe lang ben je al beeldhouwer?
1: Zo, dat is al bijna 50 jaar.
0: Ja? En welke opleiding heb je gedaan?
1: Ik heb eerst bouwkunde gestudeerd... en later ben ik naar de academie gegaan. Academie voor Industriële Vormgeving... wat nu de Design Academie is in Eindhoven.
0: Ja, en altijd ook wel abstract gewerkt? Of is dat pas later gekomen?
1: Nou, nee. Dat is, in het begin was het wel figuratief. Dat had natuurlijk ook met de opleiding te maken. Ik bedoel, toen was het ook altijd naar model tekenen. En was figuratief was wel erg aan het bod. Aan bod in, het, in de opleiding. Maar later is dat, heb ik een eigen weg gekozen. En dat is veel meer zeg maar, de architectonische kant ingegaan. En ruimtelijk.
0: En heb je ook een bepaald thema met dat werk?
1: Nou, thema niet zozeer. Maar wel dat architectuur is voor mij altijd wel een inspiratiebron geweest. Eigenlijk het mooiste vak van de wereld.
0: Mm-hmm.
1: Als het allemaal goed gaat en goed doet. Maar langzaamaan is dat verschoven zeg maar, richting naar de natuur. En hoe dat je met de natuur omgaat en hoe dat je naar dat kijkt. En wat je daarin vindt en de inspiraties daaruit haalt.
0: Ja, en wat voor materiaal gebruik je onder andere?
1: Ja, dat is heel verschillend. Dat is dat kan van karton, papier, metaal, hout. Allerlei materialen.
0: Ja,
1: het is niet zozeer dat het eenduidig is in brons of wat dan ook. Brons kan ook een materiaal zijn. Maar het is heel veelzijdig en allerlei materialen worden gebruikt om tot een vorm te komen.
0: Ja, en wat laat je nu in de Kapberg zien?
1: Dat zijn ruimtelijke objecten, architectonische objecten, veelal. Ook wel omgevings-environments, die heel erg met de omgeving en met de natuur en onze woonomgeving te maken hebben. Dus het is eigenlijk een referentie, een beeld van wat je tegen kunt komen, wat je ziet. En, ja, dat is het,
0: ja, en jij komt uit Eindhoven natuurlijk. Is dat meer gebaseerd op jouw omgeving of is het meer universeler?
1: Nou, wel universeel. Maar je gaat natuurlijk heel vaak hier in de omgeving naar een bos. En wandel daar en kom ik van allerlei dingen tegen. Dat is natuurlijk heel anders als je in Groningen, Friesland of in Noord-Holland loopt.
0: Ja, zeker.
1: Dan heb je een hele andere omgeving. Hè. Maar het is wel in die zin wel universeel. Maar... ja, het is logisch dat je natuurlijk in je eigen omgeving dus dingen gebruikt die je interesseren. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus, ja. In die zin wel.
0: En welk materiaal kunnen we zien ook dan?
1: Nou, er zitten zelfs groene elementen tussen. Heel klein, heel subtiel. Heel veel in karton. Bouwwerkjes, omgevingswerkjes. Dat is natuurlijk in woorden natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Dat zouden ze moeten gaan kijken. En dan kun je heel veel ontdekken wat daar te zien is, ja.
0: Ja, en je exposeert samen met Guus Koenraad en met Leonie van Zandvoort. Maar jullie zijn wel bij elkaar gevoegd eigenlijk, hè? Door Doet de Kapberg altijd.
1: Nou, in dit geval had ik een tentoonstellingsconcept ontwikkeld.
0: Ja.
1: Wonder to be wonder. Dwalen om te verwonderen. Dat heeft natuurlijk allemaal met dat wandelen te maken en kijken naar de omgeving. En wij zijn gestart, met drieën gestart op die opleidingen. We zijn gezamenlijk afgestudeerd.
0: Oh, oké, okay. Ja.
1: Mm-hmm. Ja, en na ruim 40 jaar komen we elkaar weer tegen. En zie ik dat hun interesse ook heel erg in die kant liggen. En zijn we gaan doorpraten van, is het interessant dat we met drieën een tentoonstelling ontwikkelen die we misschien in ieder geval op meerdere plekken zouden kunnen doen in het land.
0: Ja, en vandaar de Kapberg?
1: Ja, nou, de Kapberg is een heel interessante plek, omdat die vooral door kunstenaars geleid wordt.
0: Mm-hmm.
1: En al 54 jaar bestaat, wat uniek is in Nederland in ieder geval.
0: Ja, zeker.
1: En een fantastische plek, een mooi dorp. Zeker de omgeving, die ruïne die daar staat. Ja, echt een hele mooie plek. En dus dat is wel heel interessant om zo'n plek daar te mogen exposeren.
0: Ja, en jullie hebben deze week ingericht natuurlijk, hè? Hoe ging dat?
1: Ja, dat ging goed. Ja, dat is natuurlijk wel verschrikkelijk veel werk. We zijn vandaag ook nog de hele dag bezig geweest. En om dingen, presenteren, echt goed op elkaar af te stemmen. Dat het ook een interessante tentoonstelling is. Wat mensen er doorheen kunnen lopen. En vooral dat dwalen en verwonderen ook in de tentoonstelling kunnen vinden. Daar zijn we natuurlijk heel erg in geïnteresseerd. Van. Heel erg benieuwd naar wat het publiek daar in herkent.
0: Ja.
1: En om dan zo'n plek te vinden, dat is nog niet zo eenvoudig. Het is geen commerciële galerie, het is echt een stichting. Echt zonder winstoogmerk, hè. Ze vragen wel wat courtage als het een beeld verkocht wordt of een werk verkocht wordt.
0: Uh-huh.
1: Maar het is heel anders dan een commerciële galerie.
0: Ja.
1: En voor mij persoonlijk heel interessant om juist zo'n plek te zoeken, te vinden. En dat samen met hun op poten te zetten.
0: Ja, jullie zien natuurlijk al elkaars werk van tevoren.
1: Ja.
0: En maken daar de tentoonstelling op.
1: Ja.
0: Ja, en dan wordt het een keuze waar jullie dan alle drie heel erg tevreden over zijn? Of is er soms nog wel discussie over dingen?
1: Er is natuurlijk een discussie. In eerste instantie zijn we gelijkgestemd als het gaat over het concept wat we bedacht hebben en uitgeschreven hebben. En we kennen natuurlijk elkaars werk. Hè. Dit is zichtbaar op internet en websites en noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Dus we weten al heel veel. Maar op het moment dat het geplaatst moet worden, dan zien we ook afmetingen, formaten, kleuren. En dan heb je wel een discussie van, zullen we dat wel zo doen? En wil je daar wel zo staan? En wordt het niet te vol of te veel van jou of te veel van mij? En dat soort zaken.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, dat is wonder wel heel goed gelukt.
0: Ja, oké. Okay. We praten zo meteen nog even verder over de tentoonstelling. Onder andere ook over de opening. Maar we gaan ook nog even naar muziek. En dat is Taylor Swift met The One.

Ja, dat was Taylor Swift met The One van het album Folklore. En ik praat nog steeds met Peter van den Berg over de expositie aanstaande zondag. De opening van Wonder to be Wonder, moet ik zeggen, in de Galerie de Kapberg. Peter, er staat ook in de tekst.

0: de natuur. Maar als ik bijvoorbeeld naar Guus Conraads werk kijk, is dat ook heel erg abstract, hè?
1: Ja, die verkleint het zo erg dat het dat hij met een paar lijnen probeert aan te geven, en vooral kleur natuurlijk,
0: ja,
1: wil aangeven wat hij tijdens het wandelen en tijdens het dwalen, wat hij ziet, en neemt dat mee naar huis en gaat daar aan de slag en vertaalt dat in een vorm.
0: Ja, van micro tot macro lees ik inderdaad ook over zijn werk.
1: Ja.
0: Ja, en Leonie van Zandvoort, prenten en wandobjecten, hè?
1: Ja.
0: Van allebei, maar dan ook de prenten in de zin van de druktechniek prenten.
1: Ja, druktechniek.
0: Ja.
1: En Leonie? Ja, Leonie is heel erg geïnteresseerd, zeg maar, in het detail. Wat je vindt, het blad, bladeren, takjes, takken. En dat komt heel erg aan de orde in haar werk.
0: Ja, en dan jouw werk inderdaad, die combinatie. Maar ik lees ook dat je ook tekeningen en videowerk maakt. Maar dat is niet te zien op deze expositie.
1: Ja.
0: Ja. En wat waar bestaat dat dan uit, die tekeningen, videowerk, los van even deze expositie?
1: Nou, de tekeningen, dat zijn in dit geval 8 stuks. Dat zijn meer schetsen, ideeschetsen.
0: Uh-huh.
1: Om dat verder gaan uit te bouwen, uit te werken. En video's. Ik maak heel veel video's van een minuut. En uiteindelijk komen er een aantal interessante video's bij elkaar. Dan maak ik een compositie van. En uit 3 of 4 video's. En dat wordt een soort wandeling, wordt er getoond. De vertraging. Want het zijn heel langzame beelden.
0: Mm-hmm.
1: Een vertraging, zeg maar, zoals je ook kunt wandelen. Maar waar het vooral om gaat, om het kijken en het zien en wat daar gebeurt en de veranderingen.
0: Ja, dus het dwalen om te verwonderen heet het ook niet voor niks.
1: Ja.
0: Ja. Nou, aanstaande zondag de opening, hè? Zondag 16 augustus om 3 uur door Marieke van Es, de directeur van Kunstaanleen Alkmaar.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel bijzonder, denk ik, want Marieke is natuurlijk niet verbonden aan de Kapberg.
1: Nee. Het is heel leuk dat zij dat wil doen. En ze draagt ook de Kapberg een warm hart toe.
0: Ja.
1: Zoals zij dat doen. Al 54 jaar bestaan ze. En zij wil ook heel graag, zeg maar, een bijdrage leveren in activiteiten uit de omgeving. En om daar eens energie in te stoppen en daar ook een manier in te vinden dat ze dat onder de aandacht kan krijgen.
0: Ja, nou, we hebben haar ook wel eens in dit programma gehad, hoor. We kennen elkaar ook. En het is zeker belangrijk dat een directeur van een kunstuitlijn ook een warm hart voor de kunst heeft. Niet alleen dat, maar ook voor de omgevingen. En wat er in deze kop van ons Holland gebeurt aan kunst, en zeker hedendaagse kunst, is natuurlijk heel belangrijk dat het ook blijft bestaan. En daar is Kapburg zeker een onderdeel van. Maar jullie kenden elkaar, jij en Marieke?
1: Nee, helemaal niet.
0: Ah ja.
1: Nee, ik kende wel de kunstuitleen.
0: Ja.
1: Ik ben daar ook meerdere malen geweest om te kijken, want zij doen daar ook presenteren ook tentoonstellingen.
0: Ja.
1: En dus zo zijn we achter haar naam gekomen en haar gevraagd van zou je daar interesse in hebben om die opening te doen? En we hebben gisteren daar een gesprek over gehad en ze was heel enthousiast. Ik ben heel erg benieuwd wat ze gaat vertellen.
0: Ja, leuk. Het is aanstaande zondag om 3 uur.
1: Ja.
0: Ja, en dan nog even de praktische zaken, want de Kapberg is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5. En deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 9 september, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. En daarna, wat zijn de plannen daarna? 20 september moet ik zeggen, sorry.
1: 20 september, ja. Daarna komt er weer een nieuwe tentoonstelling natuurlijk in de Kapberg. Dat zal wel door blijven gaan. En gaan wij met drieën verder zoeken naar een andere plek. En die is al bekend. Dat zal een tentoonstelling worden in Den Bosch.
0: Ja.
1: En we zoeken nog een plek. En daar zijn we nog mee bezig. Om aan de, zeg maar, aan de noordoostkant van Nederland. Om daar te zoeken. Dat kan Drenthe of dat kan Overijssel of Groningen zijn.
0: Ja, dus jullie hebben echt wel plannen om het voor te zetten.

0: Ja, we willen dit wel verder uitdragen. En mensen kijken of de mensen daarvoor geïnteresseerd zijn. Hè?
1: Ja. Ja.
0: Dat blijft toch altijd een doel.
1: Zeker voor abstracte kunst, denk ik. Want het is heel belangrijk dat dat wel onder de aandacht blijft.
0: Ja, het is niet eenvoudig. En we hebben het ook wel zo opgesteld dat mensen kunnen lezen waar het over gaat. En mensen mee kunnen nemen in het verhaal. En we zullen daar ook aanwezig zijn, zeg maar, bij de opening, maar ook bij de afsluiting. Als mensen vragen hebben, dat we die vragen kunnen beantwoorden. En mensen mee kunnen nemen in de gedachten van de kunstenaar.
1: Ja, mooi. Goed om te horen. Ik wens je heel veel succes. Ik noem het nog even Wonder to be Wonder. Dwalen om te verwonderen in Galerie de Kapberg. Werk van Leonie van Zandvoort, Peter van den Berg en Guus Koenraad. Nog te zien tot en met 20 september. Dank je wel.
0: Goed, fijne dag.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Een lange agenda vandaag. Tot en met 30 augustus de expositie Het Maaiveld. Kunstenaars gekoppeld aan dichters van het KCB Kunstenaarscentrum Bergen in Museum Kranenburg. En deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 30 augustus. Tot en met 2 september werk van Katrien Makens in het grafisch atelier Alkmaar. En dan tot en met 13 september fotograaf Ed van der Elske in het Rijksmuseum in Amsterdam. En dan ook tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Ook nog in Alkmaar, maar dan in de Hortus. Beeld en binnentuin, een sfeervolle beeldenroute met sculpturen van kunstenaars van het KCB. Midden tussen de planten en de bloemen, de bomen, de prachtige Hortus in Alkmaar. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 30 september. Dan heb ik nog in Kranenburg in Bergen Iris Le Rutte, alles verandert en niets vergaat. Beeldhouwer, tekenaar en dichter Iris Le Rutte laat mensen, dieren en planten in elkaar overvloeien. Een poëtische tentoonstelling over de relatie tussen mens en natuur. En deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 1 november. En dan als laatste ook nog in Kranenburg-Bergen werk van Bernard Essers. Dromen in het duin heet het. Een herontdekking van de kunstenaar Bernard Essers met grafiek en schilderijen waarin symbolisme en het Belgische landschap centraal staan. En ook deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 1 november. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: dat was Sheena Easton met You Could Have Been With Me. En daarvoor David Christie met Saddle Up van de LP. Het beste uit de top 40 van het jaar 1981-82. En dat denkt u natuurlijk, ja, dat geloof ik wel. Nee, maar serieus, we draaien hier nog steeds LP's uit onze platenkast. En ik heb Martijn Voorhout aan de telefoon. Goedemorgen, Martijn.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wat fijn dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ja.
0: Ja. We gaan even praten over Ode aan het Water, maar dat doen we even zo meteen. Want je bent fotograaf en grafisch vormgever?
1: Ja, fotograaf vooral.
0: Ja, fotograaf vooral, ja.
1: Ja.
0: Hoe lang ben je al fotograaf?
1: Nou, dat is al een tijdje. Eigenlijk doe ik het al heel lang, ook eerst voor mezelf. En ik ben sinds 2010 ben ik afgestudeerd aan de fotoacademie.
0: Ja.
1: Dus sinds die tijd een beetje wat meer professioneel.
0: Ja, en een fotoacademie in Amsterdam? Een vierjarige opleiding neem ik aan. Hoe lang duurde die opleiding?
1: Ja, vier jaar. Ja.
0: Ja, ja. Heb je altijd fotograaf willen worden?
1: Nou, dat niet. Ik heb fotografie altijd wel leuk gevonden. En op een gegeven moment ben ik cursussen gaan doen bij Art Jans in Alkmaar hier. En toen kwam ik erachter dat ik wel meer verhalen wilde vertellen met mijn fotografie. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik de fotoacademie doen om juist ook wat meer, zeg maar, verhalend te fotograferen. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik daarmee begonnen ben.
0: Ja, en wat voor soort fotograaf ben je eigenlijk? Want ik zie portretten natuurlijk op je website. Maar verhalen in de zin van portret, of doe je nou ook nog andere thema's?
1: Nou, ik ben van origine ook marketeer. Dus ik vind het vooral leuk om, zeg maar, voor bedrijven het verhalende aspect daarin te doen. Dus niet alleen de portretten te maken, maar eigenlijk wel gewoon te vragen aan het bedrijf, wat wil je nou eigenlijk laten zien in je fotografie? En hoe gaan we dat vormgeven? En dat doe ik dan eigenlijk vooral voor mijn werk. En voor mijn vrije werk probeer ik echt wel een beetje het verhalende daarin te doen. En daar kwam ook de foto bij Ode aan het Water uit voort.
0: Ja. Ja, en het is natuurlijk een hele mooie tentoonstelling. Hè? Het duurt nog tot en met 23 augustus, uit mijn hoofd. Ja, 23 augustus.
1: Ja.
0: En Ode aan het Water, het kunstatelier Alkmaar heeft natuurlijk elk jaar een thema. En omdat je ook wel water fotografeert, of heb je echt apart voor deze tentoonstelling een werk aangeleverd?
1: Nee, ik heb niet apart voor deze tentoonstelling een werk aangeleverd. Ik heb eigenlijk een langlopende serie. En dat is eigenlijk een eerbetoon aan de vliegers uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Mm-hmm.
1: En ik fotografeer eigenlijk plekken waar in de Tweede Wereldoorlog een vliegtuig is neergestort. En dat doe ik dan op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip als toen hij is neergestort. En dan hou ik een sluitertijd van 1 minuut aan.
0: Ja.
1: Zodat je eigenlijk een fotografische minuut stilte krijgt.
0: Mm-hmm.
1: En dan zoek ik daar ook het verhaal van het vliegtuig bij. En wat je dan krijgt is dat je eigenlijk plekken hebt waar je normaal voorbij zou zijn gelopen. En nu wordt het opeens een heel interessant verhaal.
0: Ja, hoe kom je aan die informatie?
1: Ik zoek vooral, zeg maar, in de archieven, dus op internet.
0: Mm-hmm.
1: En daarin, ja, daar is al veel te vinden over de vliegtuigen. En sowieso is het heel erg goed gedocumenteerd als er een vliegtuig is neergestort. Dus er is nog best wel veel te vinden daarin.
0: Ja.
1: En soms vind je ook helemaal niks, hè? Dat kan ook gebeuren.
0: Zeker. Je noemt het ook project Luchtoorlog, hè?
1: Ja.
0: Ja. Eerbetoon aan hen die neerstorten.
1: Ja.
0: Ja. Hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen?
1: Ja, ik was in 2016 met mijn vader en mijn broer naar Normandië toe, naar die landingsstranden.
0: Ja, voor D-Day?
1: Voor D-Day inderdaad. En de zomer daarvoor was ik met mijn gezin daar geweest. En toen viel het me eigenlijk al op, hè, dat eigenlijk alles gewoon weer zijn normale gang gaat. En er is daar natuurlijk wel heel veel herdenkingen, de begraafplaatsen, de herdenkingstenen. Dat is er wel, maar we kunnen allemaal weer doen zoals we deden. Eigenlijk door die opoffering van die jonge mannen op die gebieden.
0: Ja.
1: En toen heb ik daar een aantal foto's genomen, waarbij je ook al een lange sluitertijd gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Juist om te laten zien, zeg maar, dat eigenlijk alles doorgaat. En als je een lange sluitertijd gebruikt, ja, de fotografen onder ons die zullen dat wel weten, dan wordt water eigenlijk een soort zijdeachtig iets, hè, want water gaat natuurlijk altijd heen en weer.
0: Ja.
1: Dus ik had daar een foto gemaakt van een stijger die in het water is, op een beetje een mistige dag, waardoor je eigenlijk heel duidelijk de stijger ziet. En er was toevallig een man aan het vissen. Maar daaromheen is eigenlijk alles, ja, alles wordt één kleur, één geheel.
0: Ja, het is bijna abstract.
1: Ja, ja. En toen dacht ik van nou, dit is eigenlijk wel een heel mooi iets. Dus toen ben ik thuis daarover nagedacht van wat zou je er hiermee kunnen doen. En dan kwam ik eigenlijk op dat stukje van die vliegtuigen die hier overheen vlogen op weg naar Duitsland.
0: Mm-hmm.
1: Want er zijn hier in Nederland gewoon echt ontzettend veel vliegtuigen neergestort. Juist ook omdat veel routes over Nederland gingen. Als ze naar het Ruhrgebied gingen, dan vlogen ze over het zuiden van Nederland. En als ze naar bijvoorbeeld Berlijn of Hamburg gingen, dan vlogen ze over het noorden van Nederland.
0: Ja, zeker.
1: Dus er zijn hier ook heel veel van die vliegtuigen neergestort. En toen dacht ik, ja, dan ga ik daarmee aan de gang. Om daar gewoon wat meer beeld voor te maken.
0: Ja, prachtig. Ik lees ook even op, want ik kijk natuurlijk ook even mee met je op de website van je. Er staat Crash van de Armstrong Whitworth, Whitley MKV en 1521. Dat is het type vliegtuig, neem ik aan.
1: Ja.
0: En dan datum crash, 15 januari 1941. Om 46, ja, nou, dat is het, 22 uur 46.
1: Ja.
0: En jij hebt dezelfde foto genomen, dezelfde tijd, hè? 15 januari 2020, op hetzelfde tijdstip.
1: Ja.
0: En dan kun je onder het verhaal lezen van de foto en de crash.
1: Ja.
0: Ja, prachtig.
1: Ja. Ja. Sommige verhalen zijn ook echt, nou, dat zijn bijna jongensboeken, zeg maar. Met mensen, vliegeniers die dan opgepakt worden door de Duitsers. Of juist, zeg maar, door de verzet worden meegenomen. En dan ook weer via allerlei routes proberen terug te komen naar Engeland. Ja, het is echt fantastisch.
0: Ja, en voor deze tentoonstelling, Ode aan het Water. Ode aan het Water, inderdaad, Kunsthuis Leen Alkmaar. Wat voor foto, welke foto heb je nu ingeleverd?
1: Ja, daar heb ik een foto genomen aan Berg aan Zee. Want er zijn ook heel veel vliegtuigen, zeg maar, in de zee of in het IJsselmeer neergekomen. En deze is dan, zeg maar, ongeveer 30 kilometer ten westen van Berg aan Zee neergekomen. En dat was op 4 juni 1941 om 6 over 8. En ik heb dan de foto gemaakt op 4 juni 2019 ook om 6 over 8.
0: Mm-hmm.
1: En dan, het was een aanval, zeg maar, op de Duitse basis in Den Helder. Het vliegveld in Den Helder. En er zijn drie vliegtuigen die hebben daaraan deelgenomen. Drie Engelse vliegtuigen. En die zijn eigenlijk ook weer onderschept door Duitse vliegtuigen. Waarbij de twee dan voor Bergen aan Zee zijn neergestort. En één Duits vliegtuig is neergestort. Dus je hebt eigenlijk in een tijdsbestek van een paar minuten, het zijn eigenlijk 7, 8 levens weg.
0: Ja, in één klap weg eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk, ja, dat is, als je erover na gaat denken, is dat natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja.
1: En zeker ook met die grotere bommenwerpers. Ja, daar zaten er gewoon, bij wijze van spreken, 10 in een vliegtuig.
0: Ja, daar zat de hele bemanning in natuurlijk. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Hele eenheden eigenlijk, ja.
1: Ja, ja, ja, en ja... In onze ogen heel Spartaans. Hè? Kijk, in die tijd zal het heel modern geweest zijn. Maar in onze ogen heel Spartaans. Met een dunne aluminium wand tussen zeg maar, de binnenkant van het vliegtuig en de buitenkant. En allerlei luchtafweer en Duitse jagers. En ja, het moet verschrikkelijk geweest zijn.
0: Ja, zeker. Nogmaals, ik vind het een hele mooie manier van herdenking. Omdat we inderdaad wel de grote herdenken altijd doen, 4 mei, 5 mei, D-Day vieren, et cetera, et cetera.
1: Ja.
0: Maar echt de menselijke kant, hè, de individuen, de mannen, zelf de gezinnen die achterbleven, dat horen we eigenlijk te weinig.
1: Nee, dat is ook zo. Het zijn de kleine verhalen die het gewoon heel mooi maken.
0: Ja, zeker. We gaan nog even luisteren naar muziek. Blijf vooral hangen en dan praten we zo nog even verder.
1: Ja.
0: We gaan naar Roxy Music, The Midnight Hour.

0: dat was uit mijn platenkast Roxy Music. Ik ben tenminste het oude van de LP Flesh and Blood. En ik praat nog steeds met Martijn Voorhout over zijn fotografie. Ode aan het water en zijn prachtige project. Is dat de eerste keer dat je meedoet aan Ode aan het water in de kunstatelier, Martijn?
1: Ja, voor mij is dit wel de eerste keer, ja.
0: Ja, en exposeer je vaker?
1: Nou, ik heb wel wat vaker geëxposeerd. Sowieso de eindexpositie bij de Fotoacademie. En ik heb ook een aantal keer op de kunsttiendaagse gestaan. Ook met dit project.
0: Ja.
1: En dat is ook wel heel grappig, of grappig. Maar het is leuk om te horen, zeg maar. Want daar komen natuurlijk ook veel toeristen. En die zijn ook eigenlijk allemaal positief over het project.
0: Ja, heb je ook wel... Ja, ik vroeg me ook af, heb je ook wel contact met familie bijvoorbeeld van de overleden vliegeniers of bemanning die omgekomen zijn?
1: Nee, dat niet. Ik wil er wel een groter project van maken. Dus ik heb de eerste keer dat ik ermee geëxposeerd had, had ik ook gevraagd van, joh, is er een uitgever die dat interessant vindt?
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk ook nog wel een mooi ding, dat je er een boek van maakt. En ik ben begonnen met eigenlijk plekken wat meer in Noord-Holland, omdat dat ook redelijk het makkelijkst is, hè, als je uit Alkmaar komt. En ik ben nu ook wel bezig om plekken wat verder in Nederland te doen. Omdat het zo dan ook wel wat interessanter is voor bijvoorbeeld een boek. En ik probeer ook eigenlijk binnenkort om eens een keer contacten in bijvoorbeeld Engeland of Amerika te krijgen. Want zeker in Engeland is het natuurlijk heel erg... Ja, gericht op traditie en herdenken.
0: Ja.
1: Mm-hmm. En dat zou ook nog interessant zijn.
0: Zeker. Ja, het lijkt me ook inderdaad een heel een meerwaarde voor je project als je daar wat andere plekken ook weer behalve Nederland aan kan toevoegen.
1: Ja, ja. Ja, maar het is nog wel een heel gepuzzel, want je wil natuurlijk op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip.
0: Ja.
1: En soms is het is me ook al een aantal keer gelukt dat het door de drukte op de weg bijvoorbeeld, dat je net te laat bent.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Dat is natuurlijk een hele uitzoekerij ook, ja.
1: Ja, ja, ja. En het is ook weer zo dat je natuurlijk niet kan... Als je het wat verder in Europa doet... wordt het natuurlijk helemaal wel een gepuzzel en een geplan.
0: Ja, dat was een heel project.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus dat is misschien in de verre toekomst, als ik wat meer tijd heb.
0: Ja, nou zou ik zeggen, kom dan vooral nog een keer langs en dan houden we gewoon een uitgebreid interview.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hey, ja. De expositie in de kunstatelier is natuurlijk nog tot 23 augustus. Wat zijn de reacties?
1: Nou, volgens mij wel goed. Ja, volgens mij wel goed.
0: Ja, er doen heel veel kunstenaars aan mee, hè? Meer dan 100. Ja. Hoe vind je dat? Want het is natuurlijk niet zo'n grote ruimte.
1: Nee, nee. Het was wel wat vol, zeg maar. Maar er zijn wel hele leuke dingen. En het is ook leuk om, zeg maar, al die verschillende dingen te zien. Want er stond ook bijvoorbeeld keramiek door. Het is altijd wel interessant hoe mensen natuurlijk een ode aan het water opvatten. Ga maar eens wat in keramiek maken op het gebied van water.
0: Ja, er zijn doen heel veel kunstenaars aan mee. Amateurs en professionals. En natuurlijk ook heel veel disciplines.
1: Ja.
0: Ja, er zitten ook wel installatieachtige dingen bij, film, schilderijen, et cetera.
1: Ja.
0: Is dat voor jou wel belangrijk om te blijven exposeren in die zin, naast je gewone werk?
1: Ja, want je wil, wat ik zeg, ik ben fotografie gaan doen vooral vanwege het verhaal. Dus je wil het verhaal ook wel vertellen. En ook wel horen hoe mensen het opvatten. Want dat maakt het juist zo leuk, dat je eigenlijk kan vertellen wat je aan het doen bent.
0: Mm-hmm.
1: En daar is zo'n expositie, die helpt daar ook zeker bij.
0: Ja, en wat zijn de toekomstplannen naast het project? Maar heb je nog exposities op stapel?
1: Nou, ik ben... sowieso blijft dit project natuurlijk wel doorgaan. Mm-hmm. Dus hier ben ik wel nog een tijd mee bezig. Kijk, ik kan niet alle plekken fotograferen, maar ik probeer wel... de interessante plekken zeker te fotograferen. Ik ben ook met een ander project bezig. Dat zijn 100 foto's in één. Over het eigenlijk zeg maar het nadelige effect van social media. Hè, dat we daar allemaal elkaar aan het kopiëren zijn. En ik ben nog aan het nadenken over een nieuw project. Omdat ik altijd wel vind dat je je eigen ook moet ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet ook weer niet te lang bij één project stil blijven staan.
0: Ja, hoe moeilijk is dat eigenlijk om heden ten dagen fotograaf te zijn? Omdat iedereen denkt ook te kunnen fotograferen?
1: Ja, Nou ja, dat maakt het wel lastig. Kijk, de waarde van fotografie is wel wat minder geworden. Zeker op het gebied van bedrijfsfotografie.
0: Ja.
1: Omdat er altijd wel iemand is die iemand kent die ook fotografeert. En het stukje AI wat erbij komt is natuurlijk ook...
0: Lastiger.
1: Ja. Maar ja, weet je, dan blijft natuurlijk wel het verhaal wat je wil vertellen belangrijk. Want AI maakt in principe gewoon generieke beelden.
0: Ja.
1: Mm-hmm. En dan kan je wel prompten om het zo goed mogelijk naar jouw eigen verhaal te maken.
0: Ja.
1: Maar dan nog maakt hij van jouw invoer een generiek beeld.
0: Ja, zeker. Er zit ook geen ziel in eigenlijk, hè?
1: Nee. En wat... dus, maar goed, ja, het is voor een bedrijf wel makkelijk. Snel een foto nodig hebt, dan kan je dat natuurlijk in AI snel maken.
0: Ja, dat kun je ook voorstellen natuurlijk. Ja. Maar aan de andere kant, je bent natuurlijk ook kunstenaar. Je bent fotograaf. Compositie is belangrijk. Licht is belangrijk. Ja. Verhaal vertellen is belangrijk. Dus alles wat je erin stopt als mens, haal je er natuurlijk nooit uit met AI.
1: Nee.
0: Bij deze nog even wel een shout-out voor alle fotografen en kunstenaars
1: natuurlijk. Zeker. Nou, sowieso alle fotografen en kunstenaars. Alle creatievelingen eigenlijk. Ook filmmakers. Ik werk veel met Pixel Universe in Haarlem.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn filmmakers. Nou, die worden door AI wordt dat ook steeds meer gemaakt, zeg maar.
0: Ja, overgenomen eigenlijk.
1: Ja. Maar ik zeg altijd, je kan een foto nemen of je kan een foto maken.
0: Kijk,
1: en dat is wel een verschil.
0: Dat is zeker een verschil, ja.
1: Als je op het knopje drukt, dan neem je een foto.
0: Ja.
1: Maar als je alles met licht en modellen en noem maar op eromheen doet, dan maak je een foto.
0: Ja, ik vind het een hele mooie.
1: Dat vind ik wel een groot verschil, ja.
0: Ja, zeker. Oké, ik noem nog even de expositie. Tot en met 23 augustus te zien in Kunsthuis Leen Alkmaar aan de Bergenweg natuurlijk. Het is bijna elke dag open. Ga vooral ook even kijken, hè. Dank je wel. En veel succes. En als het programma of als het project is wat groter wordt, laat het dan vooral weten.
1: Ja, nou, dan kom ik graag weer een keer terug.
0: Doen we. Oké, dank je.
1: Jij ook, dank je wel.
0: Ja, en ik bedank natuurlijk heel hartelijk mijn gasten van vanavond. De telefonische interviews met Peter van der Berg in Galerie de Kapberg. Begint aanstaande zondag nog tot en met 20 september. En ga vooral ook nog even naar Kunsthuislijn Alkmaar voor ode aan het water. André, ook weer bedankt. Geniet nog van het mooie weer. Fijn weekend en graag tot de volgende Kunstcompleet. En maak er wat van, ook in de kunst.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het aantal mensen met een gebroken heup stijgt. Inwoners van Bergen uit Geest, Castricum en Heilo kunnen op verschillende momenten terecht voor een screening of beweegcheck om valrisico's in kaart te brengen. In Bergen is er een screeningmoment op 2 september. Castricum is aan de beurt op 25 augustus. Inwoners van Heilo kunnen terecht op 28 september. En in Uitgeest zijn er momenten op 16 september en 21 oktober.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is op zondag 16 augustus en begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ruud Zwart met het onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Karin ten Kate zang en Nina Boretti orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Egmond aan Zee. In de Oud-Katholieke Kerk zijn ook dit jaar weer de zomeravondconcerten op de maandagavonden in augustus. Het eerstvolgende concert is maandag 17 augustus om 8:30. Germu van de Plaats bespeelt het orgel en laat een 9-tal muziekstukken horen. Germu van de Plaats kwam al vroeg bij de regelmatige kerkgang onder de indruk van het meest veelzijdige instrument, het kerkorgel. Zijn vader herkende de mogelijkheden en bracht hem op zeer jeugdige leeftijd de basisbeginselen van het notenschrift bij. Al op 9-jarige leeftijd begeleidde Germu de kerkdiensten van de gereformeerde kerk Vrijgemaakte Nieuwegein. En zijn talenten werden verder ontwikkeld door Jaap Zwart senior en Herman van Vliet. Herman is nu als vaste organist verbonden aan 2 kerkelijke gemeenten, te IJsselmuiden en Nunspeet. En Germu is als dirigent verbonden aan een 5-tal koren. En hij maakte menige concertreis door Europa. Ook was hij vele malen te beluisteren op de radio en werkte mee aan diverse tv- en cd-opnamen. Braderie in Goed. Braderie al meer dan 40 jaar is de PKN van Schorel, Goed, Kampenduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken en boekenkraam zich weten te plaatsen tussen de patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in augustus van 5 tot 9 uur. En de opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Zaterdag is het feest van Maria ten Hemel opneming, 15 augustus. Dat is de totale aanvaarding van haar gehele persoon, ziel en lichaam door God. In Italië is Maria ten Hemel opneming deze dagen, net zoals in vele andere katholieke landen, een vrije dag. In de Byzantijns-Orthodoxe kerken wordt 15 augustus ook gevierd als de ontslaping van de moeder Gods. Het is een van de grootste feesten van de orthodoxie, voorafgegaan door een 14-daagse vaste. En de Oud-Katholieke kerk viert op 15 augustus het hoogfeest van het ontslapen van de heilige maagd Maria. Maria, een gedicht van Carlos de Soete. Maria. Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, die om het even waar wordt vergeten en over het hoofd gezien. Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, van wie niemand nog iets verwacht. Maria leeft in elke kleine mens, die niet berust bij minachting of onmacht, maar die, tenminste bij zichzelf, de hoop wakker houdt dat ook een neergeslagen mens ooit rechtop zal komen. Maria leeft in elke mens die weigert te verlammen in de angst en durft te geloven. In dat woord vrees niet, maar jou wil Gods iets nieuws beginnen. Ieder mens kan in zijn leven de kiemen dragen van een nieuwe toekomst. Tot zover de agenda van de kerken in Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en een zomerse week toe.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. De middageditie.

0: Thank you so much. Thank you so much.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

drankje begint. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Nou, een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het zwart

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Sinds begin dit jaar is Beer Bonushandsker voor ongeveer een dag in de week aangesteld als onafhankelijk kwartiermaker van het slotkwartier. Om de culturele activiteiten daar te versterken. Hij ondersteunt initiatieven en plannen voor verbinding tussen mensen en organisaties te leggen en haalbare plannen te helpen te financieren. Dat begint inmiddels vorm te krijgen. Met plannen voor onder meer een bierfestival, meer voorstellingen van Caravaan en een nieuwe stichting voor het slotkwartier.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet te snel weg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Er staat een te hoog voertuig bij de Schiphol-tunnel en daarom is de weg tijdelijk afgesloten. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam sta je even in de file tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp. Hier heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 Utrecht-Almere, want tussen Hilversum en Eemnes is je vertraging ook 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Groet voor elkaar is anderhalf jaar na de oprichting volop in ontwikkeling. Met een dorpsondersteuner, activiteiten en de Witte Huisjes als vaste ontmoetingsplek wil de stichting de inwoners van Groet en omgeving bij elkaar brengen en bestaande initiatieven versterken.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hit Dossier.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading.

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het terrein van Vredeskerkje wordt van 20 tot en met 22 augustus het toneel van Duinland. Een driedaags festival met theaterwandelingen, familievoorstellingen, vertellingen en muziek.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg met onder andere veel recreatieverkeer. Ook veroorzaken ongelukken, extra vertraging. En dat merkt het verkeer op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht ligt rommel op de weg. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 10 minuten. Dan de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Want de Schiphol-tunnel is dicht door technische problemen. En op de A7 richting Hoorn staat een kapotte vrachtauto tussen Zaandam en Afrit Zaandijk. Daarom heb je 5 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Dan gaan we nog even naar de afsluitdijk op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Doe je er 5 tot 10 minuten langer over tussen Breesanddijk en Den Oever. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Post aan Zee is op zoek naar een vrijwilliger die op dinsdagochtend gasten verwelkomt. De vacature betreft het tijdslot van 9:30 tot 12:00. Op dinsdagochtend kunnen bezoekers binnenlopen voor koffie of thee en een praatje. Tussen 10:00 en 11:00 vindt er stoelyoga plaats, waardoor de sfeer wat rustiger is. Geïnteresseerden kunnen vrijdag binnenlopen bij Post aan Zee. Dan is Penny aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is er mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voor te schrijven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. De naar richting Amsterdam voor Hoofddorp is de vertraging 10 minuten. A7 Hoorn richting Zaanstad voor afrit Weide-Wormer 10 minuten. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn voor Schiphol een kwartier. De N205 Nieuw-Vennep richting Zwanenburg tussen Vijfhuizen en Boesingen-Lieden 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De gemeente Bergen komt in actie tegen illegale tuintjes. Dat blijkt uit brieven die zijn verstuurd aan bewoners van Egmond aan Zee. Deze bewoners gebruiken een stuk gemeentegrond als tuin. Dat gebeurt in sommige gevallen al tientallen jaren. Maar de gemeente Bergen wil dit niet langer gedogen. Bewoners krijgen de keuze om de grond van de gemeente te kopen. Doen ze dit niet, dan moeten ze de gemeentegrond binnen enkele weken ontruimen. Een Alkmaarder is veroordeeld vanwege bedreiging van een medewerker van snackbar De Flamink met een mes. Dat gebeurde vorig jaar mei op klaarlichte dag. Deskundigen adviseerden DBS met dwangverpleging, omdat de zwakbegaafde man drugsverslaafd is en stoornissen heeft. Zover wilde de rechtbank niet gaan. Wel werd een contactverbod opgelegd met het slachtoffer voor een periode van 2 jaar. Het ziekenhuis in Alkmaar heeft, voor zover bekend, 1 oogpatiënt gehad na de zonsverduistering. Van tevoren waarschuwden instanties dat de zonsverduistering bekijken alleen veilig is met een goede eclipsbril. Zonder goede bescherming kan het zicht permanent verkleuren, wazig worden en er kan een donkere vlek ontstaan. Het is niet bekend hoe de patiënt eraan toe is. In een woning aan de Schelde in Heerhugowaard is donderdagochtend brand geweest. Meerdere eenheden van de brandweer kwamen op de brand af. Die woedde op de bovenste verdieping van een klein appartementencomplex. Uiteindelijk bleek 1 hoge drukspuit voldoende te zijn om het vuur te blussen. Wat er in brand stond is nu nog niet duidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In de duinpannen tussen Castricum en Maasee en de Schorrelse Duinen sneuvelt de laatste maanden het ene na het andere hitte- en kouderecord. Zo werd eind juni al bijna 43 graden in de duinpan in de Bergense Bos. En zaterdagochtend vroeg vroor het in de meerdere duinpannen en werd wederom een kouderecord verbroken.

0: vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend 10 minuten vertraging. A7 Heerenveen richting Hoorn op de afsluitdijk een kwartier vertraging. De A7 Hoorn richting Zaanstad tussen afrit Avenhoorn en afrit Weide-Wormer 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. A27 Utrecht richting Almere voor knooppunt Eemnes 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Sportorganisatie Le Champion verwelkomt Join als nieuwe partner van de GP Groot Egmond Pier Egmond. Het trainingsplatform is voor de komende 3 jaar hoofdsponsor van de grootste strandrace van Europa en naamgever van het Join Combi Klassement, waarin deelnemers zowel de GP Groot Egmond Pier Egmond als de Egmond Halve Marathon volbrengen.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Edwin Gerrit.

restauratie van de Gouden Helm van Cocho Vernest gaat enkele miljoenen kosten. De 2500 jaar oude helm liep aanzienlijke schade op tijdens de kunstroof die drie Hugo Waarders anderhalf jaar geleden pleegde. Inmiddels is de schade in kaart gebracht met diverse geavanceerde technieken. De rekening gaat naar verzekeraar Aon. Het is niet bekend of die de kosten gaat verhalen op de kunstrovers. Een Alkmaarder is veroordeeld vanwege bedreiging van een medewerker van snackbar De Flamink met een mes. Dat gebeurde vorig jaar mei op klaarlichte dag. Deskundigen adviseerden DBS met dwangverpleging, omdat de zwakbegaafde man drugsverslaafd is en stoornis heeft. Zover wilde de rechtbank niet gaan. Wel werd een contactverbod opgelegd met het slachtoffer voor een periode van 2 jaar. De 30-kilometerzone in de Alkmaarse wijk De Hoef wordt uitgebreid. Dat laat de verantwoordelijk wethouder Marius Wiegman weten. De Van Ostadelaan en de Nicolaas Beetkade zijn nu nog wegen met een maximumsnelheid van 50 km per uur. Dat wordt over een stuk van 1 km lengte nu 30 km per uur. Onderzoek van de gemeente laat zien dat er veel draagvlak is in de wijk. 88% van de respondenten stond positief tegenover het plan. Vrijdagochtend is een fietser gewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising van de Smaragdweg en de Ivoorstraat in Alkmaar. Het ongeval gebeurde rond 6:45. De fietser kwam hard in val en liep een flinke beenwond op. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Alkmaar Culinaire Plaza keert terug voor een bijzondere 33ste editie. Vanaf vrijdag 11 tot en met zondag 13 september vindt het driedaagse evenement plaats in De Hout. Het evenement opent op vrijdag 11 september om 6 uur 's avonds en vanaf 3:30 is er een sponsorborrel met live muziek. Saxofonist Tim Bakker en Plaza DJ Dante Klein verzorgen die avond de muziek tot 10:30. Zaterdag 12 september opent om 2 uur 's middags met een kinderprogramma dat tot 4 uur 's middags gratis toegankelijk is. De brandweer Alkmaar, een kinder-DJ, schmink, een springkussen en meer staan op het programma. Later op die avond speelt Dames Draaien Door.

0: Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Voor Den Oever is de vertraging 10 minuten. A27 Utrecht richting Almere voor Eemnes 10 minuten. De N9 Alkmaar richting Den Helder tussen Schorrel en Petten een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

Vivaldi met de plaat Something So Strong hier op Radio 80 voor de kust- en duinstreek. In de Good Afternoon Show op deze warme, warme vrijdagmiddag. Blijf lekker in die tuin zitten en geniet van het zonnetje, misschien een drankje erbij. En dan gaan wij de komende twee weer heerlijke, vrolijke platen voor je draaien. Hier is...

0: heerlijk relaxed op Radio 80 met Mr. Props en de plaat Waves. We gaan tijd even om een omstreden plaat te gaan draaien van Falco. Het is misschien wel een van de meest omstreden singles van 1986. Maar toch weet het, de Oostenrijkse artiest Falco in meerdere landen de hitlijsten aan te voeren. De reden dat het zo omstreden is, is vanwege de tekst waarin Falco zijn fascinatie voor een meisje met de naam Ginny uitspreekt. En er wordt gesuggereerd dat de ik-persoon het meisje ontvoert en mogelijk vermoordt. Al is dat niet uit de songtekst zelf te herleiden. Maar sommige radio-dj's die wouden hem zelfs niet draaien op de radio.
1: Ginny, kom, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder...

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Voetbalvereniging VV Egmond dreigt het nieuwe seizoen niet te kunnen starten met zaterdag 3. Het team heeft weinig spelers en zoekt versterking. Het team bestaat momenteel uit een groep jonge spelers van rond de 20 jaar. Ze willen graag samen blijven voetballen, mede met het oog op het nieuwe complex dat eraan komt. De spelers zoeken mensen die komen voor het voetbal, maar ook voor de gezelligheid tijdens en na de wedstrijden. Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via vvegmond.nl/lidmaatschap.

De Dolly Dots. Ze begon hun succesreeks destijds in 1979 met de plaat Radio. En onder andere ook nog een andere plaat genaamd Boys. In andere landen wordt de Nederlandse meidengroep ook opgepikt. En in Japan wordt de plaat Radio van de Dolly Dots zelfs een platina. Dat is toch wel bijzonder. De song staat trouwens op het debuutalbum van deze dames, genaamd Dolly Dots. We gaan nu luisteren naar Toontje Lager. Hier is de plaat Vroeg of Laat, hier op Radio 80. Yes,

rokje. En iedereen gaat vreemd hier op Radio 80. Tijd voor de band U2, een Ierse rockband. De band is ook politiek actief voor de mensenrechten. En ze steunen ook onder andere veel goede doelen. Onder andere voor benefietconcerten en inzamelingsacties. En hier zijn ze met de plaat Electrical Storm.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Oeh. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is de A4, daarna richting Amsterdam, dicht bij de Schiphol-tunnel door technische problemen. Het verkeer moet omrijden via de A5 en de A9. Op de N232 Amstelveen richting Haarlem, tussen Aalsmeer en de aansluiting met de N231, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De restauratie van de Gouden Helm van Kotsovernest gaat enkele miljoenen kosten. De 2500 jaar oude helm liep aanzienlijke schade op tijdens de kunstroof die Trigeheugo Waarders anderhalf jaar geleden pleegde. Inmiddels is de schade in kaart gebracht met diverse geavanceerde technieken. De rekening gaat naar verzekeraar Aon. Het is niet bekend of die de kosten gaat verhalen op de kunstrovers. Boeren hebben donderdagavond geprotesteerd in Schermerhoorn. Met verlichte landbouwvoertuigen vormden ze een groot schild in het donker dat vanuit de lucht goed te zien was. Er deden honderden boeren uit de wijde omtrek mee aan het protest. Er waren zo'n 500 trekkers. In de landbouwsector zijn grote zorgen over de toekomst. Aanleiding voor de protesten zijn kabinetsplannen om vergunningen van bedrijven in te trekken. Op de Huiswaardeweg in Alkmaar vond donderdag een kopstaartbotsing plaats waarbij één gewonde viel. Het ongeluk gebeurde bij de verkeerslichten voor de Huiswaardebrug in de richting van de Schageweg. Het slachtoffer is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De achterste auto liep veel schade op en lekte vloeistof. De voorste auto kwam er beter vanaf, maar is ook afgevoerd. Het ongeluk zorgde voor veel hinder. Frank Vrouwijn is de vierde kandidaat-wethouder voor gemeente Bergen. Dat heeft de coalitie laten weten. Vrouwijn kan pas in januari beginnen als wethouder fysiek domein. Hij is nu CDA-fractievoorzitter bij het Hoogheemraadschap en strategisch adviseur ruimtelijk domein voor Wormerland en Oostzaan. Huidige wethouder Yvonne Roos Bakker is bereid om nog even door te gaan. Volgende week dinsdag wordt zij met drie andere kandidaten beëdigd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld. TikTok, you don't stop, stop. To the

0: De band Color My Bad, opgericht door onder andere Bryan Adams in het jaar 1987. Ze scoorde in Nederland 2 hits met onder andere de plaat die we zojuist gedraaid hebben. I Wanna Sex You Up. En All For Love is er ook eentje. We gaan nu luisteren naar Keen. Of we moeten eigenlijk zeggen Kane en No Surrender.
1: I was up, I was down, I felt almost everything. I was lost, been around, still know hardly anything. Got my feet on the ground.

Axel F. Ja, dat is een hele grote plaat in de jaren 80 geworden. Welkom, dit is Radio 80 met de Good Afternoon Show. We zijn de komende, nou wat zou het zijn, uurtje en een kwartier nog bij je. En hebben heerlijke hits voor je klaarstaan. Zoals deze, de Ghost Spell.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De dorpsvereniging Groet organiseert vrijdag 21 augustus een lampionentocht en een lichtjesavond. De gratis avond start om 9 uur 's avonds bij het parkeerterrein aan de Herenweg.

Nilsson, Sexiest Dance is destijds ook een versie op uitgebracht over de trainer Ron Jans. Ja, die is destijds door de bankzitters gemaakt. Was wel grappig. Hier is Paul Weller en You Do Something To Me.

Bo Weller. And You Do Something To Me. Uit de jaren 90. We gaan nu luisteren naar Neil Diamond met You're Beautiful Nice. In dit nummer beschrijft hij de sfeer in New York. De stad waar het nummer is geschreven. En Diamonds, Neil Diamonds, geboortestad. Hij doet dit door zich te concentreren op het geluid in de stad. En daar gaat deze plaat over. Spreek je zo meteen weer aan de andere kant van het nieuws van 5 uur. Ben ik bij u terug met uur 2 van de Good Afternoon Show.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Breukelen 10 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A4 daarna richting Amsterdam is dicht bij de Schiphol-tunnel door technische problemen. Omrijden kan via de A5 en de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Good afternoon met Robin.

Kiss en de Crazy Crazy Nights hier op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Welkom terug bij de Good Afternoon Show. Ik heb nog een uurtje voor je met muziek, regio-nieuws en agendapunten. Dus laten we snel van start gaan met Bruno Mars en de plaat On My Soul.

Adele en Set Fire to the Rain. We gaan nu luisteren naar de plaat When I Die. Het was in eerste van The Real Millie Vanilli uit 1991. Maar het nummer is daar niet zo heel bekend van. Het is met name bekend geworden door de Eurogroep danceband The No Mercy. En die schreven er een covertje op uit het origineel. En dat stamt allemaal uit 1996. We gaan hem nu voor je draaien. Luister maar.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen biedt inwoners gratis een kraamverblijf voor vleermuizen aan. Inclusief deskundig advies over de beste plek. Het aantal beschikbare kasten is beperkt. Wie meedoet heeft een geschikte zonnige buitenmuur nodig. Bij voorkeur op het zuiden of oosten. Van minimaal 3 meter hoog. Technische kennis is niet vereist. Enthousiasme om de lokale natuur een handje te helpen wel.

Een echte gouden ouwe op je radio. Goud van oud was hij. Van de band Earth, Wind & Fire. En After the Love Goes On. We gaan zo 10 jaar verder in de tijd. Met de band ABC. Een new wave band uit Sheffield. Natuurlijk bekend van zanger Martin Fry. En ze waren in de jaren 80 succesvol met een aantal plaatjes. Zoals in 1982 het debuutalbum destijds, Selection of Love, met deze plaat die we nu gaan draaien. Hier is Poison Arrow op Radio 80.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met een schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijfvan5.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. 80.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Maarsen is de vertraging een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen, tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden, een kwartier oponthoud. De A4 daarna richting Amsterdam is nog steeds dicht bij de Schiphol-tunnel door technische problemen. Omrijden kan via de A5 en de A9. En op de N232 Amstelveen richting Haarlem, voor de aansluiting met de N231, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De gemeente Bergen komt in actie.

zwakbegaafde man drugsverslaafd is en stoornissen heeft. Zover wilde de rechtbank niet gaan. Wel werd een contactverbod opgelegd met het slachtoffer voor een periode van 2 jaar. Het ziekenhuis in Alkmaar heeft, voor zover bekend, 1 oogpatiënt gehad na de zonsverduistering. Van tevoren waarschuwde instanties dat de zonsverduistering bekijken alleen veilig is met een goede eclipsbril. Zonder goede bescherming kan het zicht permanent verkleuren, wazig worden en er kan een donkere vlek ontstaan. Het is niet bekend hoe de patiënt eraan toe is. In een woning aan de Schelde in Heerhugowaard is donderdagochtend brand geweest. Meerdere eenheden van de brandweer kwamen op de brand af. Die woedde op de bovenste verdieping van een klein appartementencomplex. Uiteindelijk bleek 1 hoge drukspuit voldoende te zijn om het vuur te blussen. Wat er in brand stond is nu nog niet duidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Hij past helemaal op deze vrijdagmiddag aan het einde van de werkdag. Ben je morgen vrij van de bankzitters en Ronnie Flex? Jazeker, morgen is het lekker zaterdag. Geniet van het weekend, zou ik zeggen.

Fleetwood Mac en de plaats Save Me. Hier op Radio 80 voor de Kust in Duinstreek. Vanuit Studio Zuiderduin. Op de FM 105.9. Op de kabel en overal ter wereld te beluisteren. Via www.rtv80.nl. Hier met Shakira.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Herenboeren Duinstreek opent op zaterdag 29 augustus de deuren voor iedereen die wil zien hoe een buurtboerderij werkt. Het programma loopt van 11 uur 's morgens tot 2:30 's middags op de Groeneweg 24 in Bergen.

Dennis de Jong en Desert Moon hier op Radio 80. We gaan nu luisteren naar een hitje uit de top 40. Staat er al een tijdje in van Bente en de plaat 3, 2, 1. En als ze dat nu doen, dan gaat de artiest zingen.

Katy Perry and the One That Got Away. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was weer de Good Afternoon Show. Voor vrijdagmiddag 14 augustus van het jaar 2026. Ik zeg tot de volgende keer.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven. 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimen. Veehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Voor Breukelen 5 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen. Een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt of verbeterjehuis.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg
1: hem. Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De restauratie van de Gouden Helm van Kotsovernest gaat enkele miljoenen kosten. De 2500 jaar oude helm liep aanzienlijke schade op tijdens de kunstroof die Trigeur Gewaarders anderhalf jaar geleden pleegde. Inmiddels is de schade in kaart gebracht met diverse geavanceerde technieken. De rekening gaat naar verzekeraar Aon. Het is niet bekend of die de kosten gaat verhalen op de kunstrovers. Een Alkmaarder is veroordeeld vanwege bedreiging van een medewerker van snackbar De Flamink met een mes. Dat gebeurde vorig jaar mei op klaarlichte dag. Deskundigen adviseerden DBS met dwangverpleging omdat de zwakbegaafde man drugsverslaafd is en stoornissen heeft. Zover wilde de rechtbank niet gaan. Wel werd een contactverbod opgelegd met het slachtoffer voor een periode van 2 jaar. De 30-kilometerzone in de Alkmaarse wijk De Hoef wordt uitgebreid. Dat laat de verantwoordelijk wethouder Marius Wiegman weten. De Van Ostadelaan en de Nicolaas Beetskade zijn nu nog wegen met een maximumsnelheid van 50 km per uur. Dat wordt over een stuk van 1 km lengte nu 30 km per uur. Onderzoek van de gemeente laat zien dat er veel draagvlak is in de wijk. 88% van de respondenten stond positief tegenover het plan. Vrijdagochtend is een fietser gewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising van de Smaragdweg en de Ivoorstraat in Alkmaar. Het ongeval

0: Betrouwbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? Info @pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karmans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
2: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
1: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We zitten weer in een warme studio. Het is natuurlijk weer een prachtige dag deze vrijdagochtend. De zomer houdt maar niet op. Gelukkig niet, maar aan de andere kant, we verlangen ook wel een beetje naar wat water en regen natuurlijk. Goed, vandaag niet. En ik praat ook met twee mannen deze keer, kunstenaars. Ik ga praten met Peter van den Berg over zijn expositie in Galerie de Kapberg. En daarna met Martijn Voorhout over Ode aan het Water in Kunstuitlijn Alkmaar. En dat zijn telefonische interviews, dus we hebben vandaag weer onze eigen platenkast. Ik heb platen meegenomen van thuis en André ook. En we gaan luisteren naar twee nummers achter elkaar, The Babies en The Doobie Brother. Isn't it time?

0: Ja, en dat waren de Doobie Brothers met Listen to the Music. En ook daarvoor The Babies met Isn't It Time. En die draaiden we van de Pop Classic LP. Uit onze eigen platenkast. En ik heb aan de telefoon Peter van der Berg. Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. We praten zometeen over de expositie in Galerie de Kapberg. Die begint vandaag eigenlijk, hè? Ja, 14 augustus. Jij doet daar aan mee.
1: Ja.
0: Ja, wat voor werk laat je zien?
1: Ik ben beeldhouwer, dus ik laat ruimtelijk werk zien.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En andere kunstenaars zijn Chris Koenraad, en die maakt schilderijen. En Leonie van Zandvoort is graficus.
0: Ja. Ja, dus inderdaad, Leonie van Zandvoort en Guus Koenraad. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 20 september... in de Galerie de Kapberg in Egmond aan de Hoef. Hoe lang ben je al beeldhouwer?
1: Zo, dat is al bijna 50 jaar.
0: Ja? En welke opleiding heb je gedaan?
1: Ik heb eerst bouwkunde gestudeerd... en later ben ik naar de academie gegaan. Academie voor Industriële Vormgeving... wat nu de Design Academie is in Eindhoven.
0: Ja, en altijd ook wel abstract gewerkt? Of is dat pas later gekomen?
1: Nou, nee. Dat is, in het begin was het wel figuratief. Dat had natuurlijk ook met de opleiding te maken. Toen was het ook altijd naar model tekenen. En was figuratief was wel erg aan het bod. Aan bod in de opleiding. Maar later is dat, heb ik een eigen weg gekozen. En dat is veel meer zeg maar, de architectonische kant ingegaan. En ruimtelijk.
0: En heb je ook een bepaald thema met dat werk?
1: Nou, het thema niet zozeer. Maar wel dat architectuur is voor mij altijd wel een inspiratiebron geweest. Eigenlijk het mooiste vak van de wereld.
0: Mm-hmm.
1: Als het allemaal goed gaat en goed doet. Maar langzaamaan is dat verschoven zeg maar, richting naar de natuur. En hoe dat je met de natuur omgaat en hoe dat je naar dat kijkt. En wat je daarin vindt en de inspiraties daaruit haalt.
0: Ja, en wat voor materiaal gebruik je onder andere?
1: Ja, dat is heel verschillend. Dat is dat kan van karton, papier, metaal, hout... allerlei materialen.
0: Ja,
1: het is niet zozeer dat het eenduidig is in brons of wat dan ook. Brons kan ook een materiaal zijn, maar het is heel veelzijdig en allerlei materialen worden gebruikt om tot een vorm te komen.
0: Ja, en wat laat je nu in de Kapberg zien?
1: Dat zijn ruimtelijke objecten, architectonische objecten, veelal. Ook wel omgevings-environments, die heel erg met de omgeving en met de natuur en onze woonomgeving te maken hebben. Dus het is eigenlijk een referentie, een beeld van wat je tegen kunt komen, wat je ziet. En, ja, dat is het,
0: ja, en jij komt uit Eindhoven natuurlijk. Is dat meer gebaseerd op jouw omgeving of is het meer universeler?
1: Nou, wel universeel. Maar je gaat natuurlijk heel vaak hier in de omgeving naar een bos. En wandel daar en kom ik van allerlei dingen tegen. Dat is natuurlijk heel anders als je in Groningen, Friesland of in Noord-Holland loopt.
0: Ja, zeker.
1: Dan heb je een hele andere omgeving. Hè. Maar het is wel in die zin wel universeel. Maar... ja, het is logisch dat je natuurlijk in je eigen omgeving dus dingen gebruikt die je interesseren. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus,
0: ja.
1: Die zijn wel.
0: En welk materiaal kunnen we zien ook dan?
1: Nou, er zitten zelfs groene elementen tussen. Heel klein, heel subtiel. Heel veel in karton. Bouwwerkjes, omgevingswerkjes. Dat is natuurlijk in woorden natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Dat zouden ze moeten gaan kijken. En dan kun je heel veel ontdekken wat daar te zien is, ja.
0: Ja, en je exposeert samen met Guus Koenraad en met Leonie van Zandvoort. Maar jullie zijn wel bij elkaar gevoegd eigenlijk, hè? Door Doet de Kapberg altijd.
1: Nou, in dit geval had ik een tentoonstellingsconcept ontwikkeld.
0: Ja.
1: Wonder to be wonder. Dwalen om te verwonderen. En dat heeft natuurlijk allemaal met dat wandelen te maken en kijken naar de omgeving. Wij zijn gestart op die opleiding en we zijn gezamenlijk afgestudeerd.
0: Oh, oké, okay. Ja.
1: Ja, en na ruim 40 jaar komen we elkaar weer tegen en zie ik dat hun interesse ook heel erg in die kant liggen. En zijn we gaan doorpraten van, is het interessant dat we met drieën een tentoonstelling ontwikkelen die we misschien in ieder geval op meerdere plekken zouden kunnen doen in het land.
0: Ja, en vandaar de Kapberg?
1: Ja, nou, de Kapberg is een heel interessante plek, omdat die vooral door kunstenaars geleid wordt.
0: Mm-hmm.
1: En al 54 jaar bestaat, wat uniek is in Nederland in ieder geval.
0: Ja, zeker.
1: En een fantastische plek, een mooi dorp. Zeker de omgeving, die ruïne die daar staat. Echt een hele mooie plek. En dus dat is wel heel interessant om zo'n plek daar te mogen exposeren.
0: Ja, en jullie hebben deze week ingericht natuurlijk, hè? Hoe ging dat?
1: Ja, dat ging goed. Ja, dat is natuurlijk wel verschrikkelijk veel werk. We zijn vandaag ook nog de hele dag bezig geweest. En om dingen, te presenteren, echt goed op elkaar af te stemmen. Dat het ook een interessante tentoonstelling is. Dat mensen er doorheen kunnen lopen. En vooral dat dwalen en verwonderen ook in de tentoonstelling kunnen vinden. Daar zijn we natuurlijk heel erg in geïnteresseerd. Van. Heel erg benieuwd naar wat het publiek daar in herkent.
0: Ja.
1: En om dan zo'n plek te vinden, dat is nog niet zo eenvoudig. Het is geen commerciële galerie. Het is echt een stichting. Echt zonder winstoogmerk. Ze vragen wel wat cortage als het een beeld verkocht wordt of een werk verkocht wordt.
0: Uh-huh.
1: Maar het is heel anders dan een commerciële galerie.
0: Ja.
1: En voor mij persoonlijk heel interessant om juist zo'n plek te zoeken, te vinden en dat samen met hun op poten te zetten.
0: Ja, jullie zien natuurlijk al elkaars werk van tevoren.
1: Ja.
0: En maken daar de tentoonstelling op.
1: Ja.
0: Ja, en dan wordt het een keuze waar jullie dan alle drie heel erg tevreden over zijn? Of is er soms nog wel discussie over dingen?
1: Er is natuurlijk een discussie. In eerste instantie zijn we gelijkgestemd als het gaat over het concept wat we bedacht hebben en uitgeschreven hebben. En we kennen natuurlijk elkaars werk. Hè. Het is zichtbaar op internet en websites en noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Dus we weten al heel veel. Maar op het moment dat het geplaatst moet worden, dan zien we ook afmetingen, formaten, kleuren. En dan heb je wel een discussie van, zullen we dat wel zo doen? En wil je daar wel zo staan? En wordt het niet te vol of te veel van jou of te veel van mij? En dat soort zaken.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, dat is wonder wel heel goed gelukt.
0: Ja, oké. Okay. We praten zo meteen nog even verder over de tentoonstelling. Onder andere ook over de opening. Maar we gaan ook nog even naar muziek. En dat is Taylor Swift met The One.

0: Ja, dat was Taylor Swift met The One van het album Folklore. En ik praat nog steeds met Peter van den Berg over de expositie aanstaande zondag. De opening van Wonder to be Wonder, moet ik zeggen, in de Galerie de Kapberg. Peter, er staat ook in de tekst inderdaad de tentoongestelde abstracte werken. Dus jullie werken alle drie ook abstract. Ja, richten zich op schoonheid, de diversiteit en de wonderen van deze wereld. En dan toch echt wel ook gericht op de natuur. Maar als ik bijvoorbeeld naar Guus Conraads werk kijk, is dat ook heel erg abstract, hè?
1: Ja, die verkleint het zo erg dat hij met een paar lijnen probeert aan te geven, en vooral kleur natuurlijk,
0: ja,
1: wil aangeven wat hij tijdens het wandelen en tijdens het dwalen, wat hij ziet en neemt dat mee naar huis en gaat daar aan de slag en vertaalt dat in een vorm.
0: Ja, van micro tot macro lees ik inderdaad ook over zijn werk.
1: Ja.
0: Ja, en Leonie van Zandvoort, prenten en wandobjecten, hè?
1: Ja.
0: Van allebei, maar dan ook de prenten in de zin van de druktechniek prenten.
1: Ja, druktechniek.
0: Ja.
1: En Leonie? Ja, Leonie is heel erg geïnteresseerd, zeg maar, in het detail. Wat je vindt, het blad, bladeren, takjes, takken. En dat komt heel erg aan de orde in haar werk.
0: Ja, en dan jouw werk inderdaad, die combinatie. Maar ik lees ook dat je ook tekening en videowerk maakt. Maar dat is niet te zien op deze expositie.
1: Ja.
0: En wat bestaat, waar bestaat dat dan uit, die tekening en videowerk, los van even deze expositie?
1: Nou, de tekeningen, dat zijn in dit geval 8 stuks. Dat zijn meer schetsen, ideeschetsen.
0: Uh-huh.
1: Voor om dat verder gaan uit te bouwen, uit te werken. En video's. Ik maak heel veel video's van een minuut. En uiteindelijk komen er een aantal interessante video's bij elkaar. Dan maak ik een compositie van uit 3 of 4 video's. En dat wordt een soort wandeling wordt er getoond. De vertraging, want het zijn heel langzame beelden.
0: Uh-huh.
1: Een vertraging, zeg maar, zoals je ook kunt wandelen. Maar waar het vooral om gaat, om het kijken en het zien en wat daar gebeurt en de veranderingen.
0: Ja, dus het dwalen om te verwonderen heet het ook niet voor niks.
1: Ja.
0: Nou, is aanstaande zondag de opening, hè? Zondag 16 augustus om 3:00 door Marieke van Es, de directeur van Kunstenaarlijn Alkmaar.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel bijzonder, denk ik, want Marieke is natuurlijk niet verbonden aan de Kapberg.
1: Nee. Het is heel leuk dat zij dat wil doen. En ze draagt ook de Kapberg een warm hart toe.
0: Ja.
1: Zoals zij dat doen. Al 54 jaar bestaan ze en zij wil ook heel graag, zeg maar, een bijdrage leveren in activiteiten uit de omgeving. En om daar eens energie in te stoppen en daar ook een manier in te vinden dat ze dat onder de aandacht kan krijgen.
0: Ja, nou, we hebben haar ook wel eens in dit programma gehad, hoor. We kennen elkaar ook. En het is zeker belangrijk dat een directeur van een kunstuitlijn ook een warm hart voor de kunst heeft. Niet alleen dat, maar ook voor de omgeving. Hè? En wat er in deze kop van ons Holland gebeurt aan kunst, en zeker hedendaagse kunst, is natuurlijk heel belangrijk dat het ook blijft bestaan. En daar is Kapberg zeker een onderdeel van. Maar jullie kenden elkaar, jij en Marieke?
1: Nee, helemaal niet.
0: Ah ja.
1: Nee, ik kende wel de kunstuitlijn.
0: Ja.
1: Ik ben daar ook meerdere malen geweest om te kijken, want zij doen daar ook presenteren ook tentoonstellingen.
0: Ja.
1: En dus zo zijn we achter haar naam gekomen en haar gevraagd van zou je daar interesse in hebben om die opening te doen. En we hebben gisteren daar een gesprek over gehad en ze was heel enthousiast. Ik ben heel erg benieuwd wat ze gaat vertellen.
0: Ja, leuk. Het is aanstaande zondag om 3:00.
1: Ja.
0: Ja, en dan nog even de praktische zaken, want de Kapberg is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5. En deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 9 september, hè?
1: Ja.
0: Ja. En daarna, wat zijn de plannen daarna? 20 september moet ik zeggen, sorry.
1: 20 september, ja. Daarna komt er weer een nieuwe tentoonstelling natuurlijk in de Kapberg. dat zal wel door blijven gaan. En gaan wij met drieën verder zoeken naar een andere plek. En die is al bekend. Dat zal een tentoonstelling worden in Den Bosch.
0: Ja.
1: En we zoeken nog een plek. En daar zijn we nog mee bezig. Om aan de, zeg maar, aan de noordkant, noordoostkant van Nederland. Om daar te zoeken. Dat kan Drenthe of dat kan Overijssel of Groningen zijn.
0: Ja, dus jullie hebben echt wel plannen om het voor te zetten.
1: Ja, we willen dit wel, wel verder uitdragen. En mensen kijken of de mensen daarvoor geïnteresseerd zijn. Hè?
0: Ja. Ja,
1: en dat blijft toch altijd een doel.
0: Zeker voor abstracte kunst, denk ik. Dat is heel belangrijk dat dat wel onder de aandacht blijft.
1: Ja, het is niet eenvoudig. En we hebben het ook wel zo opgesteld dat zeg maar, dat mensen kunnen lezen waar het over gaat. En mensen mee kunnen nemen in het verhaal. En we zullen daar ook aanwezig zijn, zeg maar, bij de opening, maar ook bij de afsluiting. Als mensen vragen hebben, dat we die vragen kunnen beantwoorden. En mensen mee kunnen nemen in de gedachten van de kunstenaar.
0: Ja, mooi. Goed om te horen. Ik wens je heel veel succes. Ik noem het nog even Wonder to be Wonder. Dwalen om te verwonderen. In Galerie de Kapberg. Werk van Leonie van Zandvoort, Peter van den Berg en Guus Koenraad. Nog te zien tot en met 20 september. Dank je wel.
1: Goed, fijne dag.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Een lange agenda vandaag. Tot en met 30 augustus de expositie Het Maaiveld. Kunstenaars gekoppeld aan dichters van het KCB Kunstenaarscentrum Bergen in Museum Kranenburg. En deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 30 augustus. Tot en met 2 september werk van Katrien Makens in het grafisch atelier Alkmaar. En dan tot en met 13 september fotograaf Ed van der Elske in het Rijksmuseum in Amsterdam. En dan ook tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Ook nog in Alkmaar, maar dan in de Hortus. Beeld en Binnentuin, een sfeervolle beeldenroute met sculpturen van kunstenaars van het KCB. Midden tussen de planten en de bloemen, de bomen, de prachtige Hortus in Alkmaar. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 30 september. Dan heb ik nog in Kranenburg in Bergen Iris Le Rutte, Alles verandert en niets vergaat. Beeldhouwer, tekenaar en dichter Iris Le Rutte laat mensen, dieren en planten in elkaar overvloeien. Een poëtische tentoonstelling over de relatie tussen mens en natuur. En deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 1 november. En dan als laatste ook nog in Kranenburg-Bergen, werk van Bernard Essers. Dromen in het duin heet het. Een herontdekking van de kunstenaar Bernard Essers met grafiek en schilderijen waarin symbolisme en het Belgische landschap centraal staan. En ook deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 1 november. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Dat was Sheena Easton met You Could Have Been With Me. En daarvoor David Christie met Saddle Up van de LP. Het beste uit de top 40 van het jaar 1981-82. En dat denkt u natuurlijk, ja, dat geloof ik wel. Neem maar serieus, we draaien hier nog steeds LP's uit onze platenkast. En ik heb Martijn Voorhout aan de telefoon. Goedemorgen, Martijn.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wat fijn dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ja.
0: Ja. We gaan even praten over Ode aan het Water, maar dat doen we even zo meteen. Want je bent fotograaf en grafisch vormgever?
1: Nou, fotograaf vooral.
0: Ja, fotograaf vooral, ja.
1: Ja.
0: Hoe lang ben je al fotograaf?
1: Nou, dat is al een tijdje. Eigenlijk doe ik het al heel lang, ook eerst voor mezelf. En ik ben sinds 2010 ben ik afgestudeerd aan de fotoacademie.
0: Ja.
1: Dus sinds die tijd een beetje wat meer professioneel.
0: Ja, en een fotoacademie in Amsterdam? Een vierjarige opleiding, neem ik aan. Hoe lang duurde die opleiding?
1: Ja, 4 jaar. Ja.
0: Ja, ja. Heb je altijd fotograaf willen worden?
1: Nou, dat niet. Ik heb fotografie altijd wel leuk gevonden. En op een gegeven moment ben ik cursussen gaan doen bij Art Jans in Alkmaar hier. En toen kwam ik erachter dat ik wel meer verhalen wilde vertellen met mijn fotografie. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik de fotoacademie doen om juist ook wat meer, zeg maar, verhalend te fotograferen. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik daarmee begonnen ben.
0: Ja, en wat voor soort fotograaf ben je eigenlijk? Want ik zie portretten natuurlijk op je website. Maar verhalen in de zin van portretten, of doe je nou ook nog andere thema's?
1: Nou, ik ben van origine ook marketeer. Dus ik vind het vooral leuk om, zeg maar, voor bedrijven het verhalende aspect daarin te doen. Dus niet alleen de portretten te maken, maar eigenlijk wel gewoon te vragen aan het bedrijf, wat wil je nou eigenlijk laten zien?
0: Uh-huh.
1: In je fotografie en hoe gaan we dat vormgeven? En dat doe ik dan eigenlijk vooral voor mijn werk. En voor mijn vrije werk probeer ik echt wel een beetje het verhalende daarin te doen. En daar kwam ook de foto bij Ode aan het Water uit voort.
0: Ja, ja. En het is natuurlijk een hele mooie tentoonstelling. Het duurt nog tot en met 23 augustus uit mijn hoofd. Ja 23 augustus.
1: Ja.
0: En Ode aan het Water, het kunstatelier Alkmaar heeft natuurlijk elk jaar een thema.
1: Ja.
0: En omdat je ook wel water fotografeert, of heb je echt apart voor deze tentoonstelling een werk aangeleverd?
1: Nee, ik heb niet apart voor deze tentoonstelling een werk aangeleverd. Ik heb eigenlijk een langlopende serie. En dat is eigenlijk een eerbetoon aan de vliegers uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Uh-huh.
1: En ik fotografeer eigenlijk plekken waar in de Tweede Wereldoorlog een vliegtuig is neergestort. En dat doe ik dan op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip als toen hij is neergestort. En dan hou ik een sluitertijd van 1 minuut aan.
0: Ja.
1: Zodat je eigenlijk een fotografische minuut stilte krijgt.
0: Uh-huh.
1: En dan zoek ik daar ook het verhaal van het vliegtuig bij. En wat je dan krijgt is dat je eigenlijk plekken hebt waar je normaal voorbij zou zijn gelopen. En nu wordt het opeens een heel interessant verhaal.
0: Ja, hoe kom je aan die informatie?
1: Ik zoek vooral, zeg maar, in de archieven, dus op internet.
0: Mm-hmm.
1: En daarin, ja, daar is al veel te vinden over de vliegtuigen. En sowieso is het heel erg goed gedocumenteerd als er een vliegtuig is neergestort. Dus er is nog best wel veel te vinden daarin.
0: Ja.
1: En soms vind je ook helemaal niks, hè? Dat kan ook gebeuren.
0: Zeker. Je noemt het ook project Luchtoorlog, hè?
1: Ja.
0: Ja. Eerbetoon aan hen die neerstorten.
1: Ja.
0: Ja. Hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen?
1: Ja, ik was in 2016 met mijn vader en mijn broer naar Normandië toe, naar die landingsstranden.
0: Ja, voor D-Day?
1: Voor D-Day inderdaad. En de zomer daarvoor was ik met mijn gezin daar geweest. En toen viel het me eigenlijk al op, hè, dat eigenlijk alles gewoon weer zijn normale gang gaat. En er is daar natuurlijk wel heel veel herdenkingen. Hè? De begraafplaatsen, de herdenkingstenen. Dat is er wel. Maar we kunnen allemaal weer doen zoals we deden. Eigenlijk door die opoffering van die jonge mannen op die gebieden.
0: Ja.
1: En toen heb ik daar een aantal foto's genomen, waarbij je ook al een lange sluitertijd gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Juist om te laten zien, zeg maar, dat eigenlijk alles doorgaat. En als je een lange sluitertijd gebruikt, ja, de fotografen onder ons die zullen dat wel weten, dan wordt water eigenlijk een soort zijdeachtig iets, hè? Want water gaat natuurlijk altijd heen en weer.
0: Ja.
1: Dus ik had daar een foto gemaakt van een steiger die in het water is, op een beetje een mistige dag, waardoor je eigenlijk heel duidelijk de steiger ziet. En er was toevallig een man aan het vissen. Maar daaromheen is eigenlijk alles, ja, alles wordt één kleur, één geheel.
0: Ja, het is bijna abstracter.
1: Ja, ja. En toen dacht ik van nou, dit is eigenlijk wel een heel mooi iets. Dus toen ben ik thuis daarover nagedacht van wat zou je er hiermee kunnen doen. En dan kwam ik eigenlijk op dat stukje van die vliegtuigen die hier overheen vlogen op weg naar Duitsland. Mm-hmm. Want er zijn hier in Nederland gewoon echt ontzettend veel vliegtuigen neergestort. Juist ook omdat veel routes over Nederland gingen. Als ze naar het Ruhrgebied gingen, dan vlogen ze over het zuiden van Nederland. En als ze naar bijvoorbeeld Berlijn of Hamburg gingen, dan vlogen ze over het noorden van Nederland.
0: Ja, zeker.
1: Dus er zijn hier ook heel veel van die vliegtuigen neergestort. En toen dacht ik, ja, dan ga ik daarmee aan de gang. Om daar gewoon wat meer beeld voor te maken.
0: Ja, prachtig. Ik lees ook even op, hoor, want ik kijk natuurlijk ook even mee met je op de website van je. Er staat Crash van de Armstrong Whitworth, Whitley MKV en 1521. Dat is het type vliegtuig, neem ik aan.
1: Ja.
0: En dan datum crash, 15 januari 1941. Om 46, ja, nou, dat is het, 22 uur 46. Ja. En jij hebt dezelfde foto genomen, dezelfde tijd, hè? 15 januari ja. 2020, op hetzelfde tijdstip.
1: Ja. Ja.
0: En dan kun je onder het verhaal lezen van de foto en de crash.
1: Ja.
0: Ja, prachtig.
1: Ja. Ja. Sommige verhalen zijn ook echt, nou, dat zijn bijna jongensboeken, zeg maar. Met mensen, vliegeniers die dan opgepakt worden door de Duitsers, of juist zeg maar door de verzet worden meegenomen. En dan ook weer via allerlei routes proberen terug te komen naar Engeland. Ja, het is echt fantastisch.
0: Ja, en voor deze tentoonstelling, Ode aan het Water, inderdaad, Kunsthalleen Alkmaar. Wat voor foto, welke foto heb je nu ingeleverd?
1: Ja, daar heb ik een foto genomen aan Berg aan Zee. Want er zijn ook heel veel vliegtuigen, zeg maar, in de zee of in het IJsselmeer neergekomen. En deze is dan zeg maar ongeveer 30 kilometer ten westen van Berg aan Zee neergekomen. En dat was op 4 juni 1941 om 6 over 8. En ik heb dan de foto gemaakt op 4 juni 2019 ook om 6 over 8.
0: Mm-hmm.
1: En dan, het was een aanval zeg maar op de Duitse basis in Den Helder, het vliegveld in Den Helder. En er zijn drie vliegtuigen die hebben daaraan deelgenomen, drie Engelse vliegtuigen. En die zijn eigenlijk ook weer onderschept door Duitse vliegtuigen, waarbij de twee dan voor Bergen aan Zee zijn neergestort. En één Duits vliegtuig is neergestort. Dus je hebt eigenlijk in een tijdsbestek van een paar minuten, het zijn eigenlijk 7-8 levens weg.
0: Ja, in één klap weg eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk, ja, dat is, als je erover na gaat denken, is dat natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja.
1: En zeker ook met die grotere bommenwerpers. Ja, daar zaten er gewoon, bij wijze van spreken, 10 in een vliegtuig.
0: Ja, daar zat de hele bemanning in natuurlijk. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Hele eenheden eigenlijk, ja.
1: Ja, ja. Ja, en ja. In onze ogen heel Spartaans. Hè? Kijk, in die tijd zal het heel modern geweest zijn, maar in onze ogen heel Spartaans. Met een dunne aluminium wand tussen zeg maar, de binnenkant van het vliegtuig en de buitenkant. En allerlei luchtafweer en Duitse jagers. En ja, het moet verschrikkelijk geweest zijn.
0: Ja, zeker. Ik vind het een hele mooie manier van herdenken. Omdat we inderdaad wel de grote herdenking altijd doen, 4 mei, 5 mei, D-Day vieren, et cetera, et cetera. Ja. Maar echt de menselijke kant, hè, de individuen, de mannen, zelf de geschillen die achterbleven, dat horen we eigenlijk te weinig.
1: Nee, dat is ook zo. Het zijn de kleine verhalen die het gewoon heel mooi maken.
0: Ja, zeker. We gaan nog even luisteren naar muziek. Blijf vooral hangen, hè, en dan praten we zo nog even verder.
1: Ja.
0: We gaan naar Roxy Music, The Midnight Hour.

0: En dat was uit mijn platenkast Roxy Music. Met de middenoude van de LP Flesh and Blood. En ik praat nog steeds met Martijn Voorhout over zijn fotografie. Ode aan het water en zijn prachtige project. Is dat de eerste keer dat je meedoet aan Ode aan het water in de kunstuitleen, Martijn?
1: Ja, voor mij is dit wel de eerste keer, ja.
0: Ja, en exposeer je vaker?
1: Nou, ik heb wel wat vaker geëxposeerd. Sowieso de eindexpositie bij de Fotoacademie. En ik heb ook een aantal keer op de kunsttiendaagse gestaan. Ook met dit project.
0: Ja.
1: En dat is ook wel heel grappig. Of grappig. Maar het is leuk om te horen, zeg maar. Want daar komen natuurlijk ook veel toeristen. En die zijn ook eigenlijk allemaal positief over het project.
0: Ja, heb je ook wel... Ja, ik vroeg me ook af, heb je ook wel contact met familie bijvoorbeeld van de overleden vliegeniers of bemanning die omgekomen zijn?
1: Nee, dat niet. Ik wil er wel een groter project van maken. Dus ik heb de eerste keer dat ik ermee geëxposeerd had, had ik ook gevraagd van, joh, is er een uitgever die dat interessant vindt?
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk ook nog wel een mooi ding, dat je er een boek van maakt. En ik ben begonnen met eigenlijk plekken wat meer in Noord-Holland, omdat dat ook redelijk het makkelijkst is, hè, als je uit Alkmaar komt. En ik ben nu ook wel bezig om plekken wat verder in Nederland te doen. Omdat het zo dan ook wel wat interessanter is voor bijvoorbeeld een boek. En ik probeer ook eigenlijk binnenkort om eens een keer contacten in bijvoorbeeld Engeland of Amerika te krijgen. Want zeker in Engeland is het natuurlijk heel erg gericht op traditie en herdenken.
0: Ja.
1: Mm-hmm. En dat zou ook nog interessant zijn.
0: Zeker. Ja, het lijkt me ook inderdaad een heel een meerwaarde voor je project als je daar heel wat andere plekken ook weer behalve Nederland aan kan toevoegen.
1: Ja, ja. Ja, maar het is nog wel een heel gepuzzel, want je wil natuurlijk op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip.
0: Ja.
1: En soms is het is me ook al een aantal keer gelukt dat het door de drukte op de weg bijvoorbeeld, dat je net te laat bent.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Dat is natuurlijk een hele uitzoekerij ook, ja.
1: Ja, ja, ja. En het is ook weer zo dat je natuurlijk niet kan, als je het wat verder in Europa doet, wordt het natuurlijk helemaal wel een gepuzzel en een geplan.
0: Ja, dat was een heel project.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus dat is misschien in de verre toekomst, als ik wat meer tijd heb.
0: Ja, nou zou ik zeggen, kom dan vooral nog een keer langs en dan houden we gewoon een uitgebreid interview.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hey, ja. De expositie in de kunstuitleen is natuurlijk nog tot 23 augustus. Wat zijn de reacties?
1: Nou, volgens mij wel goed. Ja, volgens mij wel goed.
0: Ja, er doen heel veel kunstenaars aan mee, hè? Meer dan 100. Ja. Hoe vind je dat? Want het is natuurlijk niet zo'n grote ruimte.
1: Nee, nee. Het was wel wat vol, zeg maar. Maar er zijn wel hele leuke dingen. En het is ook leuk om, zeg maar, al die verschillende dingen te zien. Want er stond ook bijvoorbeeld keramiek door. Het is altijd wel interessant hoe mensen natuurlijk een ode aan het water opvatten. Ga maar eens wat in keramiek maken op het gebied van water.
0: Ja, ja, er zijn doen heel veel kunstenaars aan mee, amateurs en professionals. En natuurlijk ook heel veel disciplines.
1: Ja, ja. Zeker, ja.
0: Ja, er zitten ook wel installatieachtige dingen bij, film, schilderijen, et cetera.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja, is dat voor jou wel belangrijk om te blijven exposeren in die zin, naast je gewone werk?
1: Ja. Ja, want je wil, wat ik zeg, hè, ik ben fotografie gaan doen vooral vanwege het verhaal. Dus je wil het verhaal ook wel vertellen. En ook wel horen hoe mensen het opvatten. Want dat maakt het juist zo leuk, dat je eigenlijk kan vertellen wat je aan het doen bent.
0: Mm-hmm.
1: En daar is zo'n expositie, die helpt daar ook zeker bij.
0: Ja, en wat zijn de toekomstplannen naast het project? Maar heb je nog exposities op stapel?
1: Nou, ik ben sowieso blijft dit project natuurlijk wel doorgaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus hier ben ik wel nog een tijd mee bezig. Kijk, ik kan niet alle plekken fotograferen, maar ik probeer wel de interessante plekken zeker te fotograferen. Ik ben ook met een ander project bezig. Dat zijn 100 foto's in één. Over het eigenlijk zeg maar het nadelige effect van social media. Hè, dat we daar allemaal elkaar aan het kopiëren zijn. En ik ben nog aan het nadenken over een nieuw project. Omdat ik altijd wel vind dat je je eigen ook moet ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet ook niet te lang bij één project stil blijven staan.
0: Ja, hoe moeilijk is dat eigenlijk om heden ten dagen fotograaf te zijn? Omdat iedereen denkt ook te kunnen fotograferen?
1: Ja, Nou ja, dat maakt het wel lastig. Kijk, de waarde van fotografie is wel wat minder geworden. Zeker op het gebied van bedrijfsfotografie.
0: Ja.
1: Omdat er altijd wel iemand is die iemand kent die ook fotografeert. En het stukje AI wat erbij komt is natuurlijk ook
0: lastiger.
1: Ja. Maar ja, weet je, dan blijft natuurlijk wel het verhaal wat je wil vertellen belangrijk. Want AI maakt in principe gewoon generieke beelden.
0: Ja.
1: Mm-hmm. En dan kan je wel prompten om het zo goed mogelijk naar jouw eigen verhaal te maken.
0: Ja.
1: Maar dan nog maakt die van jouw invoer een generiek beeld.
0: Ja, zeker. Er zit ook geen ziel in eigenlijk, hè?
1: Nee. En wat... dus, maar goed, ja, het is voor een bedrijf wel makkelijk. Als je een snelle foto nodig hebt, dan kan je dat natuurlijk in AI snel maken.
0: Ja, dat kun je ook voorstellen natuurlijk. Ja. Maar aan de andere kant, je bent natuurlijk ook kunstenaar. Je bent fotograaf. Compositie is belangrijk, licht is belangrijk. Ja. Verhaal vertellen is belangrijk. Dus alles wat je erin stopt als mens, haal je er natuurlijk nooit uit met AI.
1: Nee.
0: Bij deze nog even wel een shout-out voor alle fotografen en kunstenaars
1: natuurlijk. Nou, sowieso alle fotografen en kunstenaars. Alle creatievelingen eigenlijk. Ook filmmakers. Ik werk veel met Pixel Universe in Haarlem.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn filmmakers. Nou, die worden door AI wordt dat ook steeds meer gemaakt, zeg maar.
0: Ja, overgenomen eigenlijk.
1: Ja. Maar ik zeg altijd, je kan een foto nemen of je kan een foto maken.
0: Kijk,
1: en dat is wel een verschil.
0: Dat is zeker een verschil, ja.
1: Als je op het knopje drukt, dan neem je een foto.
0: Ja.
1: Maar als je alles met licht en modellen en noem maar op eromheen doet, dan maak je een foto.
0: Ja, ik vind het wel hele mooie.
1: Dat vind ik wel een groot verschil, ja.
0: Ja, zeker. Oké, ik noem nog even de expositie. Tot en met 23 augustus te zien in Kunsthuis Leen Alkmaar aan de Bergenweg natuurlijk. Het is bijna elke dag open. Ga vooral ook even kijken, hè. Dank je wel. En veel succes. En als het programma of als het project is wat groter wordt, laat het dan vooral weten.
1: Ja, nou, dan kom ik graag weer een keer terug.
0: Doen we. Oké, dank je.
1: Jij ook, dank je wel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike pack. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel wat minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, goed neem die s'avonds naar buiten durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noord-Schermoude.

vanavond, de 14 augustus 2026. Luisteraars, een zeer bijzondere goedenavond. En natuurlijk een hartelijk welkom bij de live-programmeringen van RTV 80. We zijn, als het goed is, vandaag te ontvangen in de Kust- en Duistreek via Ziggo Digitaal Radio Kanaal 919, via KPN Digitaal Radio Kanaal 1193. We zitten in de Kust- en Duistreek op Ziggo TV Kanaal 44 en op KPN TV Kanaal 1493. In de ether met groot en glashelder vermogen op FM 105.9 te vinden. En wereldwijd kun je ons beluisteren, maar natuurlijk ook bezichtigen via www.rtv80.nl. We hebben een eigen RTV 80 app, die is heel makkelijk te vinden in de App Store voor jouw Android en jouw Apple-telefoon. Ik zou zeggen, zoek hem op en download hem even. En blijf natuurlijk ook afgestemd op dit radiostation. We worden vandaag op deze vrijdag de 14 augustus doorgeplicht door een aantal internetradiostations vanuit Nederland, België, de Benelux en Duitsland. Mijn hartelijke dank daarvoor. Ja, luisteraars die nog niet bekend zijn met dit radioprogramma, ik ben Herman van Kampen. Ik ga de aankomende 2 uur tot 10 uur vanavond proberen heel veel Nederlandse artiesten aan de telefoon te halen hier bij Radio 80, zodat ze hun nieuw gereleaste nummers met de bijbehorende informatie te horen kunnen laten brengen. En ja, we gaan heel snel van start. De allereerste, Robbie Corden, met zijn allernieuwste gereleaste single. Grote mond, klein hartje. Gewoon.

0: En ik heb, als het goed is, onze eerste artiest aan de telefoon. En dat is niemand minder dan Bert Solo. Goedenavond, Bert.
1: Ja, goedenavond. Hoi.
0: Hartelijk welkom terug bij Radio 80, Bert.
1: Ja, dikke prima. Hartstikke leuk. Altijd terug te komen.
0: En je hebt voor de luisteraars weer een hele mooie single meegenomen.
1: Nou, dat dacht ik. Ik vind hem zelf ook goed gelukt, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
0: Bij vallen en opstaan.
1: Ja. Het is altijd maar afwachten wat er uit de studio weer op de mail verschijnt, zeg maar. En dan denk ik, ik ben hier eigenlijk wel blij mee. Ze moesten nog een beetje een paar dingen bijschuiven. Mm-hmm. Maar van de rest was ik eigenlijk heel erg content met het eindproduct. Ja.
0: Zelf de tekst geschreven, Bert?
1: Ik heb de tekst, ik heb een basistekst gekregen als een soort demo. En daar ben ik mee aan het herschrijven geweest.
0: Ja. En bij wie heb je dat complete pakketje neergelegd?
1: Ik heb het complete pakketje neergelegd bij Niels Lingbeek en Studio Mastersound in Muntendam, Groningen.
0: Oké, dus daar is het allemaal opgenomen.
1: Ja, die heeft dan de demo nagespeeld, ingespeeld. Mm-hmm. En zelf nog wat in toonhoogte nog wat veranderd, wat het beste bij me past. En tempo iets aangepast. En hij heeft er dan wat gitaarsounds gevreubeld, zeg maar, op zijn eigen idee. Dus ik vind ook dat de creativiteit, iemand anders die er wat leuks van kan maken, moet dat gewoon doen. Die moet daar wel de ruimte voor krijgen, zeg maar.
0: Ja, ook een videoclip erbij, Bert?
1: Er is wel een videoclip bij, ja.
0: En wie heeft die gemaakt?
1: Ja, die heeft mijn overbuurman gemaakt. Kijk. Dat is een beetje een talentvolle hobbyist. Mm. En die is ermee aan het vreubeld geweest. En die heeft met mij opnames gemaakt. En dan heeft hij leuke achtergrondjes allemaal bij bedacht. Het is allemaal al wel een vrij drukke video geworden. Maar ik vind hem wel bijzonder geslaagd.
0: Hij is op YouTube, andere kanalen te bezichtigen.
1: Ja, YouTube is hij te zien. En als je op Spotify kijkt, dan kan je tegenwoordig ook de keuze van wil ik de clip zien of wil ik het muzikaal bestand beluisteren, zeg maar.
0: Bert, wij houden natuurlijk bij Gewoon Hollands op Radio 80 contact voor je volgende releases die gaan komen.
1: En ja.
0: Ik geef je het podium, je mag hem aankondigen. Dan gaan we hem te horen brengen.
1: Nou, dikke prima, dankjewel. Nu live op de radio. Bert Solo uit Groningen met Vallen en Opstaan.

0: nieuws gereleased jingle van Bert Salmo. Voor je kunst en duisterijk op Radio 80. Vallen en opstaan, dat is de titel. En we hadden natuurlijk Bert aan de telefoon. Met nogmaals onze dank daarvoor. Bert Salmo. Verspreken we daar toch bijna, zeg. De volgende artiest die ik aan de telefoon heb is Peter Klaassen. Goedenavond, Peter.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom.
1: Hier is Peter Klaassen. Hallo.
0: Welkom bij Gewoon Hollands, Peter.
1: Ja, dat is hartstikke mooi toch?
0: Ik heb je al eerder in de uitzending gelukkig mogen ontvangen voor je vorige nummer. Hoe is het daarmee gegaan? Hoe is het daarmee gegaan, Peter?
1: Ja, goed hoor. Die heeft heel goed gedaan. Die doet het nog steeds wel goed.
0: Dus,
1: we zijn ook ergens nog in de halve finale. Dat wordt in augustus wordt dat bekendgemaakt. En die kan ook nog een grote prijs mee winnen. Dus dat is hartstikke goed.
0: Heel fijn om te horen dat hij lekker wordt opgepakt en lekker meeloopt, Peter.
1: Ja, zeker. Gelukkig wel. En mijn nieuwe single die gaat ook goed.
0: Inderdaad, en dat is Je zit in mijn hart.
1: Je zit in mijn hart, ja. Dat is een heel ander nummer geworden. Ik was op zoek naar een wat andere sound.
0: Ja.
1: Wat meer naar de Nederlandse kant. Iets minder volks, gewoon om te proberen hoe dat mij bevalt. Want ik ben nou nog een beetje op zoek naar waar ik het beste bij mij past. Want ik zit nog niet zo lang in het wereldje.
0: Ja.
1: En dan moet jij wat dingen gaan proberen. En een andere producer erbij, Arjan Venneman, en die begreep mij heel goed. En samen met mij een nieuwe sound ontwikkeld. En het resultaat was al, na één dag had hij al de demo voor mij klaar. En toen was ik meteen verkocht met het liedje.
0: Heel fijn om te horen, Peter.
1: Ja, dat kan heel snel gaan. Het doet het goed. Dus ik ben er zeer content mee.
0: Ja, je zegt net, je bent bij Arjan Venneman terechtgekomen om een nummer op te nemen. En verder het tataljasje eromheen te gooien. Zit er ook een videoclip bij?
1: Zit ook een videoclip bij, ja. Die is door Sander Droogleven gemaakt. Een kameraad van hem die van onder andere ook Engelbewaarder opgenomen toen in die tijd. Dus een hele mooie clip. Die is bij mij hier in Emmen opgenomen.
0: Ja.
1: In het centrum zelf. En ik vind hem zelf heel leuk geworden.
0: Dus de luisteraars moeten hem zeker even gaan bekijken, Peter.
1: Ja, zeker. Ze moeten zeker eens doen. Ik denk wel dat de moeite waard is. Dat zeg ik zelf.
0: Ja. Waar is hij allemaal te vinden?
1: Wat zegt u?
0: Waar is de videoclip allemaal te vinden?
1: Allemaal op YouTube en op alle sites, op Deezer en weet ik veel waar, dan zijn we erop gezet. Maar de meeste kijken op YouTube, hè?
0: Oké.
1: Peter? Spotify, met gewoon een nummer natuurlijk op Spotify, dus mensen kunnen gewoon gaan luisteren.
0: Hartstikke mooi. We houden contact voor de volgende releases, Peter. Zit er binnenkort meer aan te komen ook van je?
1: Ja, er komt binnenkort wel wat leuks aan. Ik heb een goed idee en we zijn al met andere dingen bezig. Ja, dat gaat gewoon door.
0: Laten we hopen in ieder geval dat het nummer lekker veel gestreamd gaat worden. En natuurlijk veel bekeken op YouTube. En,
1: ja, zeker.
0: Ik geef je het podium, Peter. Je mag hem aankondigen.
1: Oké. Nou, lieve mensen, hier komt de nieuwe single van Peter Klaassen. Je zit in mijn hart.

0: alles te vertellen over deze nieuw gereleasde single Je zit in mijn hart. We hoorden Peter Klaassen met nogmaals onze dank daarvoor. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Wolfgang Sofie. Een goede avond, Wolfgang.
1: Ja, guten Abend allemaal daar.
0: Eine guten Abend. Hoe is het daar?
1: Ja, het is hier lekker. Ik zit hier lekker in het zonnetje in Wuppertal. Het is de zon schijnt. Dus ja, we klagen niet, hè? En bij jullie ook niet, volgens mij, hè?
0: Nee hoor, wij zitten hier lekker met de handjes omhoog.
1: Handjes omhoog, stap je naar voren, een biertje erbij, dan kom je hele weekend goed, toch?
0: Dat is de titel tevens van je nieuw gereleasde single, Wolfgang.
1: Ja, dat is richtig, dat klopt.
0: Wat kun je er allemaal over vertellen aan de luisteraars?
1: Nou, wat kan ik erover vertellen? We zijn natuurlijk ieder jaar weer een aantal maal op zoek naar die ultieme hit. En zodoende zijn we ook nu de studio weer ingedoken om een lekkere plaat in elkaar te breien, zeg maar. En uiteindelijk is dat handjes omhoog geworden en we hebben hem een paar weken geleden gereleased. Ja, en we zijn eigenlijk super, super blij met de resultaten. En het is een lekkere meezinger, maar ja, uiteindelijk... wellicht heb je hem al gedraaid of ga je hem nog draaien, maar het is een heerlijke meezinger.
0: Kijk, ja, het is de eerste keer dat wij hem hier bij Radio 80 te horen gaan brengen, Wolfgang.
1: Nou, ik zal zeggen, draai die andere plaatjes ook even, dan is er nog veel meer uitgebracht.
0: Ik weet dat zeer zeker. Daar gaan we ook zeker straks nog eventjes aan toekomen, denk ik.
1: Ja, dat is.
0: Wat kun jij vertellen over de tekstschrijving van dit nummer? Wie heeft dat gedaan?
1: Wat zei je over de?
0: De tekst. Wie heeft de tekst geschreven?
1: Nou, de tekst heb ik eigenlijk zelf gemaakt. Ik lag in een lichtstoel aan de waterkant hier in Wuppertal.
0: Ja.
1: En ik dacht van, ik ga een tekst maken. En er kwam iemand voorbij. Ik zwaaide met mijn handen omhoog. Ik dacht in één keer, handjes omhoog. Dat is een goeie. Dat is een goeie. Dat gaan we doen. En toen heb ik een warstein opengetrokken. Ben ik aan het schrijven gegaan. En uiteindelijk kwam er deze toffe plaat uit.
0: Dus zo ben je erop gekomen.
1: Ja, zo komen we erop en zo komen we er ook weer af in de studio. En dan maken we daar een heel mooi plaatje van.
0: Wolfgang, wij houden natuurlijk contact voor volgende releases die gaan komen. Kunnen we dit jaar nog meer verwachten?
1: We hebben nu net een nieuwe single opgenomen in de studio. Die is deze week opgenomen en die zal waarschijnlijk uitkomen november na het oktoberfestseizoen. Dan maken we ons weer fertig voor het après-ski-seizoen, waarin we de Oostenrijkse après-ski onder andere aan gaan doen weer. In Westendorf en in Gerlos, et cetera, et cetera. En daarvoor gaan we ook weer een nieuwe plaat releasen. En als die uit is, dan hoor ik jullie natuurlijk weer heel graag.
0: Wij hebben rond november zeer zeker weer contact met elkaar, Wolfgang.
1: Spitsen, gaan we doen.
0: Wat deze single betreft, ik geef je het podium, kondig hem aan. We gaan hem te horen brengen.
1: Ja, luisteraars, ik zal zeggen, handjes omhoog, stapje naar voren, zingen mee de nieuwe Wolfgang Sofie uit. En vergeet mij natuurlijk ook niet te volgen op Spotify en de social media. Wolfgang Sofie, handjes omhoog!

0: een gezellige boel hier op deze vrijdagavond, de 14 augustus 2026 op Radio 80. Je luistert naar aflevering 326 van Gewoon Holland. Ja, nu het allernieuwste van Wolfgang en Sophie uit de speakers. Handjes omhoog, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. We hadden natuurlijk Wolfgang Sophie even aan de telefoon hier bij Radio 80. Mijn hartelijke dank daar nogmaals voor. En ja, de volgende artiest die heb ik alweer aan de andere lijn hangen. Dat is Brendan Bakken. Een goedenavond, Brendan.
1: Hele goedenavond.
0: Ja, welkom bij Radio 80, Brendan.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel, gezellig.
0: Ook jij hebt een hele mooie nieuw gereleasde single meegenomen voor de luisteraars.
1: Yes, nee, sowieso. Ik was met Hart erover, heb ik uitgebracht op 10 juli. En het gaat nu heel goed. En ik hoop dat de luisteraars het ook leuk vinden.
0: Met wie heb je Hart erover geschreven, Brendan?
1: Ik heb samen met Goe en Richard, ik denk wel bekend van de productiemagie.
0: Zeer zeker.
1: En ik heb hem samen geschreven. Samen met mijn beste maatje Ender de Duiker.
0: Kijk, en je hebt hem dus bij Gewoon opgenomen?
1: Ja, ja, ook nog.
0: Ook een videoclip erbij dit keer?
1: Yes, ook een videoclip erbij. Is met Gerrit Ries opgenomen. Dus nee, is een mooi uiteinde geworden.
0: En welke locatie?
1: In Zandvoort heb ik die opgenomen.
0: Hij staat op YouTube, overal te bezichtigen.
1: Yes, yes. Hij is overal. Ik heb hem in Zandvoort opgenomen. Je kan hem streamen via alle platformen. Zowel als Spotify, YouTube en Deezer. Overal is die te streamen.
0: Staat het momenteel nog een beetje druk gepland met optredens, Brendan?
1: Mijn optredens gaat heel goed. Het gaat steeds beter, gelukkig. Ik heb er dit weekend eentje, maar dat is alleen maar omdat het... Ik sta nu een weekendje op Venray, lekker gezellig met vrienden en familie.
0: Ja.
1: En volgende week gaan we weer gas geven. Daar hebben we nu een stuk of 4 tot 5 gepland staan, dus dat is altijd leuk.
0: En voor de feestdagen kunnen er nog meer optredens bij?
1: Ja, sowieso. Dat kan altijd wel. Altijd zin in een feestje.
0: Waar kunnen geïnteresseerde mensen dat vinden?
1: Ik ben nu te boeken, zowel op Facebook, social media, op de naam Brendan Bakken of Zanger Brendan. En op mijn website kunnen een aanmeldformulier invullen via www.brendanbakken.nl.
0: Brendan, wij houden bij gewoon ons contact voor je volgende releases die gaan komen. En ik zou zeggen, ja, kondig de single aan, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Ja, helemaal goed. Lieve mensen, mijn naam is Brendan Bakken en hier is mijn nieuwe single Hart erover. Heel veel luisteren hier. Dank jullie wel.

0: Het is zomer. Op je radio.
1: Gewoon Holland. Jouw muziek. Jouw RTV 80. Zomer op je radio.

0: deze 14e augustus 2026. De nieuwste van Suzanne Veld bij haar weer uit de speakers. En de nacht van je dromen inderdaad. Als het goed is, heb ik nu aan de telefoon niemand minder dan Petra van Zundert. Een goedenavond, Petra.
1: Goedenavond allemaal.
0: Ja, hartelijk welkom terug bij Gewoon Hollands, Petra.
1: Ja, leuk.
0: Ja, we weten natuurlijk dat jij solo heel mooie muziek maakt. Maar ook doe je dat regelmatig met Jan?
1: Ja, zeker. We hebben samen weer een mooie duetsingle uit. En dat is eigenlijk voor ons 10-jarig jubileum. We zingen dit jaar 10 jaar samen. Ik zit zelf 10 jaar in het vak. Ik heb een album pas geleden uitgebracht van 10 jaar Petra van Zundert.
0: Ja.
1: Dus ja, het is voor ons eigenlijk wel een beetje feest, hè?
0: Hoe ben je zo samen met Jan Koevoet op dit nummer gekomen, Petra?
1: Nou, dit nummer, het is eigenlijk een cover van goed 30 jaar geleden. En we vonden het allebei een heel mooi nummer. Het is nooit uitgebracht geweest. En vandaar dat we voor dit nummer gekozen hebben.
0: Ja, de tekst hetzelfde origineel gebleven of is er wat aan veranderd?
1: Daar is helemaal niets aan veranderd. Alles is gebleven zoals het is. En gewoon omdat het ja, gewoon een heel mooi liedje is.
0: Ja, en welke studio hebben jullie het mogen opnemen, Petra?
1: Hebben we

0: Mario Veldman opgenomen. Bij in Tilburg.
1: Ja. Zit er ook een videoclip bij?
0: Nog niet.
1: Gaat die komen?
0: Ik denk het wel.
1: Oké, dus binnenkort kunnen we die nog online gaan verwachten?
0: Als we er mee aan de slag gaan, in ieder geval wel. En we komen dit jaar ook nog met een mooi album uit met al onze duetten erop.
1: Kijk, en wanneer gaat die ongeveer komen, Petra?
0: Sorry?
1: Wanneer gaat die ongeveer komen?
0: Dat zal medio oktober zijn.
1: Mag ik jullie dan weer even bellen?
0: Ja, tuurlijk. Dat mag altijd.
1: Dan hebben wij...
0: We hebben op zondagmiddag 18 oktober hebben wij bij ons in Roosendaal, in een mooie cafégelegenheid, hebben wij een middag. Dus dat wij 10 jaar samen zingen. En ik 10 jaar in het vak. Ja.
1: Wij gaan zeer zeker daar aandacht aan besteden, Petra. En ik zou zeggen, ja, kondig de single aan. En dan spreek ik je binnenkort weer.
0: Ja, lieve luisteraars, hier is dus de nieuwste single van Jan Koevoet en Petra van Zundert. Alles duurt maar even.

0: Middels 10 weken genoteerd in de sterren top 25 van Nederland, deze man. Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Deze week nummer 1 in de sterren top 25. Wie ook die positie probeert te behalen met zijn nieuw gereleasde single is Theo Boomaerts. En die heb ik aan de telefoon. Goedemiddag, Theo. Goedenavond.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedenavond is het inmiddels alweer.
1: Goedenavond, maakt niet uit.
0: De tijd loopt lekker snel, Theo.
1: Hey, welkom.
0: Je hebt een hele mooie nieuwe single opgenomen, getiteld Je Beste Vrienden.
1: Ja, dankjewel. Ja, klopt.
0: Wat kun je over deze single vertellen aan de luisteraars, Theo?
1: Het is een nummer van Boye Prins. Ik heb al meer nummers van Boye Prins gecoverd.
0: Mm-hmm.
1: En dit liedje is ook altijd wel blijven hangen. En we hebben er ook tempo van gemaakt.
0: Ja, en met wie heb je tempo-jasje eromheen gegooid, Theo?
1: Wat zegt u?
0: Met wie heb je dat tempo-jasje eromheen gegooid?
1: Met Sonic Solutions.
0: Dat heb je? Ja?
1: In studio in Roosendaal.
0: Ja, bij Sonic.
1: Ja.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer, Theo?
1: Nee, ik heb geen videoclip.
0: En heb je daar bewust voor gekozen om dat te doen?
1: Nee, niet echt bewust, maar ja. Ik denk dat het niet veel betekenen wordt, die clips allemaal. Meestal gaat het meer om het nummer, vind ik.
0: Ja,
1: als het goed beluisterd wordt en goed gestreamd wordt, is het ook goed, hè?
0: Ja, dus eigenlijk ben je meer voor het geluid als voor zeg maar zo in de clip, ja.
1: Juist.
0: Nou, dan ben je hier natuurlijk bij Radio 80 helemaal op zijn plek, Theo.
1: Ja.
0: Leuk. Ja, wat kun je nog meer vertellen over de toekomst? Zit er nog meer muziek aan te komen?
1: Er zit nog niks in de pen, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Maar we gaan natuurlijk wel lekker door natuurlijk. Hè. Ik maak zo ongeveer, het is nou ongeveer weer een jaartje of 3 geleden dat ik een singeltje heb gemaakt, moet ik zeggen.
0: Ja, toen had je ook al in de uitzending inderdaad.
1: Ja, ook weer een cover van Boye Prins, Toen kom in mijn armen.
0: Ja, was een hele mooie single. Is die lekker opgepakt, Theo? Ja.
1: Wat zegt?
0: Is die een beetje lekker opgepakt?
1: Ja. Ik moet zeggen dat alle singles goed op zijn gepakt gewoon.
0: Ja, dat is heel fijn om te horen natuurlijk. En ik ook aan de luisteraars dat we ook zeer zeker blijven doen. We gaan uiteraard bij dit programma contact houden voor je volgende releases die gaan komen. Wanneer dat wordt, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar we houden het in de gaten, Theo.
1: Nou, dankjewel.
0: Ik zou zeggen, kondig de single aan. Dan gaan we je laatste release nummer te horen brengen hier op Radio 80.
1: Dat gaan we doen.
0: En we spreken elkaar zeer zeker weer.
1: Nou, ik wil op de eerste plaats de luisteraars bedanken. En jullie natuurlijk ook. En veel succes. En dit is Theo Boomaerts met... Je beste vrienden.

Je beste vrienden, wij hoorden de allernieuwst gereleasde single van Theo Bowaerts hier voor de kust en daar strek op Radio 80 en verder buiten inmiddels natuurlijk te beluisteren. Ja, we hadden Theo aan de telefoon met nogmaals mijn dank Theo Bowaerts. Dit is aflevering 326 van Gewoon Hollands op deze vrijdag de 14 augustus 2026. Rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduinlecht aan Zee, Radio Studio 1 van RTV 80. We gaan zo meteen eventjes naar het nieuws van 9 uur. Aan de andere kant van 9 ben ik nog een uurtje bij je terug met Gewoon Hollands. Ook dan probeer ik nog wat artiesten aan de telefoon te halen hier zo bij Radio 80. Dus ook zeer zeker de moeite waard om zo meteen aan de andere kant van het nieuws, aan de andere kant van 9 weer te blijven luisteren naar Radio 80. Ja, we gaan voor het nieuws trouwens met de nieuwste van Mark van Veen. Want die heeft ook een hele mooie nieuwe single uitgebracht zo'n kleine maand geleden. Vorige week had ik deze man aan de telefoon over Ik ga de 100 met je halen.

0: Veilige, betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
5: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
4: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
8: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordscherwoude.
9: Radio 80 geeft je het gevoel. Elke vrijdagavond in Gewoon Hollands.

in de jaren 80, dit nummer, toen ingezongen door John de Bever. En nu eventjes in een geheel nieuw jasje gestoken door Ellie LaPaint. En ja, wij hoorden natuurlijk Als ik later eens trouw. Een hartelijk welkom terug aan de andere kant van 9 nabij. Gewoon Hollands op Radio 80 en verder buiten. Het is middels bijna minuten, even kijken, 8 minuten over 9 geworden. En ja, ik probeer nog wat artiesten hier bij Radio 80 aan de telefoon te halen. Ook al is het laat in de avond. We gaan het even goed nog even proberen. Vrijdag 14 augustus 2026 vandaag, aflevering 326 van Gewoon Hollands. Mijn naam is Herman van Kampen en blijf gezellig luisteren.

0: Dit is Herman van Kampen op Radio 80 en verder buiten. En ja, wij hebben als het goed is weer een artiest aan de telefoon. En dat is John van Krimpen. Een goede avond, John.
1: Hey, goedenavond.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands, John.
1: Ja, ja.
0: En ja, je hebt weer een hele mooie nieuwe single opgenomen. Wat kun je erover vertellen aan de luisteraars?
1: Ja, het is een echt een zomers nummertje. En het wordt goed ontvangen. Overal uitgezonden. En ik krijg allemaal leuke berichten erop eigenlijk.
0: Ja, dat is heel fijn om te horen, John. Met wie heb je de tekst geschreven?
1: Dit was Pascal en Peer Pruisenen.
0: Oké. En waar heb je hem op mogen nemen?
1: Ik heb hem opgenomen bij Paul Geusdens.
0: Ja.
1: Sint-Willibrord.
0: Oké. Ook een videoclip erbij, John?
1: Videoclip zit erbij, ja. Die kan je op YouTube kijken. En op TV Oranje is die nu al 9 dagen te kijken, zeg maar.
0: Oké.
1: Dus er is een leuke clip bij gemaakt.
0: Dus hij begint al lekker te lopen.
1: Ja, het gaat zeker. Iedereen vindt het een lekker zomers nummertje.
0: Mm-hmm.
1: En ik krijg tot nu toe alleen maar leuke reacties erop eigenlijk.
0: Heel fijn om te horen, John. Ik hoop natuurlijk dat de luisteraars hem ook zoveel mogelijk mogen gaan streamen. Ik zou zeggen, ja, neem het podium, kondig hem aan. En dan gaan we hem te horen brengen.
1: Oké. Nou, dit is het nummer van mij. Waarom loop je mij voorbij? En ik wens jullie veel luisterplezier ermee.

0: Ja, luisteraars, we gaan deze plaat helaas eventjes onderbreken, want het gaat niet zo goed in de techniek momenteel. De hele server viel eventjes uit en hij begint opnieuw op te starten. Dus vandaar dat we diverse muziekjes door elkaar heen horen. Ik ga wel de volgende artiest middels de uitzending inhalen, want die hangt aan de telefoon. En dat is Mike Oskamp. Goedenavond, Mike.
1: Hele goede avond.
0: Ja, welkom bij Radio 80, Mike.
1: Ja, leuk erbij te mogen zijn. Het is een mooie vrijdagavond.
0: Inderdaad, ik ben blij dat ik jou in ieder geval de uitzending in kan halen, want de helft van de apparatuur begeeft het hier bij Radio 80. De server is inmiddels weer opnieuw aan het opstarten, dus het gaat allemaal weer goed komen, dus daar geen zorgen om. Wat kun jij vertellen over je nieuw gereleasde single, Mike?
1: Wat ik erover kan vertellen, ja, het is, ik vind het een topplaat geworden. Ik ben heel blij met het resultaat. En ja, weet je, het is, je hebt zomerhits en je hebt, zeg ik maar eventjes, afterzomerhits.
0: Ja.
1: En ja, dit is denk ik wel een afterzomer die we lekker door gaan trekken tot in ieder geval oktober. En hopen dat dat het in de kroegjes heel goed gaat doen.
0: Met wie heb je de tekst geschreven, Mike?
1: Ik zelf eigenlijk heb niet heel veel aan de tekst gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb de demo in mogen zingen, dus dat is wel heel wat.
0: Ja.
1: Nee, de tekst is geschreven door Casper van Loon, Wesley Bronkhorst en nog twee andere jongens. Dus heel erg om te zeggen, maar durf de naam even niet te noemen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dus toch al vier koppig schrijversteam, zeg maar eventjes.
0: Ja.
1: Ja, die hebben heel erg hun best aan. Ik ben hartstikke blij met het resultaat.
0: Waar heb je hem opgenomen, Mike?
1: In Etten-Leur, bij Manfred Jongenelers.
0: Bij Manfred, de accordeonist.
1: Je weet precies over wie ik het heb.
0: De hitkanon, om het zo maar
1: te zeggen. Ja, nou ja, eigenlijk wel. We hebben, ja. Hij heeft zelf heeft hier natuurlijk ook zijn eigen koepels aan toegevoegd. Hij zegt zelf van, ja, ik heb een heleboel ideeën bij, dus ja, dan laat ik het lekker aan hem over. En als ik het zelf, het is helemaal goed gekomen.
0: Heb je er dit keer ook een videoclip bij laten maken, Mike?
1: Jazeker.
0: En wie heeft dat mogen doen?
1: Dat heeft Joey Film. Filmtheater is dan Joey van der Beeld. En ja, die maakt eigenlijk al mijn videoclips. En dat is ondertussen ook een vriend van mij geworden, zeg maar. Binnenkort ga ik snel bij hem op de barbecue.
0: Ja.
1: En ja, dat is een hele aardige jongen.
0: Ja.
1: En die maakt eigenlijk voor heel veel grote jongens, maar de hoofdkamer bijvoorbeeld, maakt hij ook zijn clips.
0: Ja, ik hoor hem heel vaak voorbij komen. Dus ik zou zeggen, doe hem in ieder geval de groeten van Mike bij die barbecue. En,
1: ja, ga ik zeker doen.
0: Ja, welke locatie heb je uitgezocht voor deze clip?
1: Nou, dat is een hele gekke locatie, want ik zie nog heel veel diverse locaties. Oh, ik sta naast naast een rookkanon, als je hoort.
0: Okay.
1: Dan moet je ook meteen het podium op.
0: Ja.
1: Ik ga even aan de kant, hoor. Nee, we hebben op de Tilburgse kermis opgenomen.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, dat gebeurt natuurlijk niet heel vaak, dat daar echt videoclips worden opgenomen.
0: Mm-hmm.
1: Dat we dachten van, laat best de eerste zijn. En ja, ook daarvan het resultaat maar gewezen.
0: Overal YouTube andere kanalen te bezichtigen.
1: YouTube is die sowieso te kijken. En natuurlijk staan de clip snips, zeg maar eventjes, ook op TikTok, Instagram.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, het is overal te blijven, hoor.
0: Mike, ik ga je verder niet te lang ophouden, want ik wens je...
1: Oh, nee, maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ik vind het alleen helemaal leuk dat je belt.
0: Ik wens je heel veel succes om meteen met optreden, want je gaat het podium op, hoor ik net.
1: Ik heb mijn geluidsman staat me aan te kijken van, ik weet nog. Maar ik vind dit net zo belangrijk, hoor.
0: Oké, okay. Nou, succes om meteen met zingen. Ik zou zeggen, kondig de single aan. Dan gaan we die hier te horen brengen bij Radio 80 en verder buiten.
1: Gaan we doen. Lieve luisteraars, hier is Mike Oskamp met Hoef niet te weten.

0: Hoeft niet te weten, dat is de titel van deze nieuw gereleaste single. Wij hoorden Mike Oskam en we hadden hem aan de telefoon hier bij Gewoon Hollands. Met natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Mike Oskam. Nu aan de telefoon bij Radio 80, niemand minder dan Jorn Elsenaar. Goedenavond, Jorn.
1: Hele goedenavond.
0: En ook een hartelijk welkom terug bij Radio 80.
1: Ja, dankjewel, daar ben ik weer.
0: Je hebt weer een hele mooie single ook meegenomen, Jorn.
1: Ja, ik heb, dit keer heb ik liedje Magie meegenomen. Echt ja, een beetje een zomers plaatje in een lekker dansjasje eigenlijk.
0: Inderdaad, en met wie heb je Magie geschreven?
1: Met Bram Koopmans en Sam Roosendaal hebben we hem eigenlijk samen geschreven. En ik was zo enthousiast over het liedje dat ik eigenlijk zei van... Nou ja, weet je jongens, deze moeten we gewoon gaan uitbrengen. En al helemaal met deze warme temperaturen die we vandaag weer meemaken. Nou, dat past daar natuurlijk fantastisch bij.
0: Inderdaad. Met wie heb je dat jasje eromheen gegooid, Jorn?
1: CD Hamster heeft voor mij de branding van het album uitgedaan. Ja, album, de cover. En Sonic Solutions heeft voor mij weer de productie gedraaid voor dit lied.
0: Ook een videoclip erbij?
1: Nee, deze heeft geen videoclip erbij. Extra voor gekozen om het eigenlijk niet te doen. Omdat ik eigenlijk niet kon wachten om hem ook... Te delen met de mensen. Dus vandaar besloten om bij deze geen videoclip te doen.
0: Oké, je wou hem lekker snel op de markt brengen.
1: Ik wou hem eigenlijk snel op de markt brengen, want ik dacht, ja jongens, de zomer komt eraan en ik moet eigenlijk wel een beetje de zomerse feeling erin houden. Dus net na mijn vakantie heb ik hem uitgebracht. En nog steeds heel veel plezier van. Want vanavond ben ik gewoon, misschien dat jullie het kunnen horen, ik zit onderweg in de bus naar weer het volgende optreden. Dus ik mag hem over een half uurtje weer gaan zingen.
0: Jorn, ik wens je natuurlijk zometeen bij dat optreden heel veel succes. En kondig hem aan. We houden contact bij dit programma voor je volgende nummers die gaan komen. En
1: helemaal goed.
0: We gaan hem te horen brengen. Je mag hem aankondigen.
1: Nou, super. Nou, jullie in ieder geval hartstikke bedankt. Ze zeggen, lieve mensen, met deze zomerse temperaturen, hier is Magie van Jorn Elsenaar.

0: Wij hoorden Magie, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. En dat helemaal ingezongen door Jorn Elsenaar. We hadden hem aan de telefoon bij Gewoon Hollands. Met natuurlijk Jorn nogmaals onze dank daarvoor. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van Gewoon Hollands. En dat is Marco Hagen. Goedenavond, Marco.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Marco.
1: Ja, zeker.
0: Middels,
1: zeker warm in de studio, of?
0: Nou, het valt op zich mee. Ik heb gelukkig airco, Marco.
1: Nou, dat is beter. Dan wil het nog wel.
0: Maar dan is het nog wel lekker uit te houden.
1: Warm overal.
0: Het is bloedje heet.
1: Ja, maar ja. We mogen niet klaar, toch? Mooie zomer gehad.
0: Dat dus, is zo. Ja. Marco, ook jij hebt een hele mooie nieuwe single meegenomen.
1: Dat klopt. Dat is een, het is een koffer van Martin Dams.
0: Ja.
1: En dat nummer, dat komt af en toe komt dat nog wel eens voorbij. En dat is uit de jaren 80, zeg maar. En dat blijft altijd een beetje hangen. En uit mijn jeugd, zeg maar. En van de een kwam het ander. Dus ik heb het gecoverd. En een beetje de muziek wat vernieuwd. Het klonk gewoon goed. Dus we hebben het uitgebracht.
0: Ja, bij wie heb je hem opgenomen, Marco?
1: Ik heb hem in een studio, dat is vlakbij mijn woonplaats. Dat is in Zeewolde, heb ik hem opgenomen. Een muziekstudio Zeewolde. En ja, wat het ook het voordeel daarvan is, binnen een half uur ben ik er. En als het klaar is, als we het opgenomen hebben, dan gaan we er ook meteen met z'n tweeën aan werken. En dat is ook hartstikke leuk om te zien hoe ze dat doen. En dan kun je zelf ook nog af en toe wat dingen aanvullen. Dus ja, dat gaat super.
0: Ik heb inmiddels gezien op YouTube dat er een videoclip bij zit. Welke locatie heb je daarvoor uitgezocht?
1: Dat was in Elburg, daar heb ik mijn bedrijf zitten. En dat was wel een hele warme dag, net zoals vandaag. Het was geloof ik een van de warmste dagen, 35 graden, 34 graden. Dus we moesten goed drinken. Het was hartstikke leuk geworden, een leuke dag van gemaakt. Dus,
0: Marco, mijn dank dat jij toch dit even wat toelichten bij Radio 80. En ja, ik zou zeggen, we houden contact uiteraard voor je volgende releases. Dat ben je van mij gewend. En ja, kondig jij hem aan, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Jazeker, en ik wens jullie heel veel succes met jullie, met jullie uitzending. Ondanks de warmte toch weer gaan zenden. En dames, dank voor de promo.
0: Dank je.
1: En jullie gaan nou luisteren naar mijn nieuwe nummer. Toen je wegging.

0: Marco Hagen op Radio 80 met Toen je wegging, de allernieuwst gereleasde single. En natuurlijk Marco, mijn dank dat jij hier bij Gewoon Hollands alles kwam vertellen over deze nieuw gereleasde single. Ik heb u aan de telefoon ook geen onbekende man van dit programma en dat is Hermano. Goedenavond Hermano.
1: Een hele goede avond van deze kant.
0: Ja, welkom terug op Radio 80 Gewoon Hollands. Ja, weer een hele mooie nieuwe single meegenomen Hermano.
1: Ja, zeker weten.
0: Wat kun je de luisteraars allemaal vertellen over dit nieuwe nummer?
1: Ja, dit nieuwe nummer is eigenlijk een beetje ontstaan in de studio. Een beetje schrijven en een beetje alles bij elkaar. Bij andere Kooiman in de studio. En is eigenlijk zo onverwachts dit nummertje uitgekomen. Hè?
0: Ja.
1: En dus we hebben het na de hand eventjes beluisterd. Dus het is een nummertje wat denk ik wel blijft hangen.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben er nou ook een beetje een apart filmpje voor aan het maken. Met de dansstapjes.
0: Ja.
1: Want er gaat natuurlijk een stapje naar voren, een stapje naar links en zo. En dan willen we dat dus viraal gaan gooien op TikTok en dan kijken hoe dat aanslaat.
0: En wanneer denk je dat filmpje ongeveer online te zetten, Hermano?
1: Nou, het wordt in Spanje opgenomen, dus als het goed is, is volgende week klaar.
0: Oké, dus met een week, anderhalve week kunnen we dat verwachten.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dan raad ik je zeker aan om de luisteraars dat even in de gaten te houden. Want volgende week en die week erop ben ik er helaas niet. Dan sta ik op de kermis.
1: Oh, dus, lekker.
0: Dan is er geen uitzending.

0: Ons eigen gewoon Hollandse Hermano voor de kust van Duistrijk en verder beter. Ja, zijn nieuw gereleasde single Kom bij Lando. We hadden Hermano aan de telefoon met nogmaals onze dank daarvoor, Hermano. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van dit programma, Peter Terneden. Goedenavond, Peter.
1: Goedenavond, Herman.
0: Ja, onlangs sprak ik je nog over de single Onder mijn dak.
1: Dat klopt, niet lang geleden, nee.
0: Hoe is die opgepakt? Hoe loopt die, Peter?
1: Ah, die loopt wel redelijk, hoor.
0: Ja.
1: Ik loop redelijk door, laten we het zo zeggen.
0: Ja, natuurlijk een cover van Harry Slinger, hè, was dat.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Je hebt nu weer heel iets anders meegenomen.
1: Ja, ik heb mij in Amsterdam meegenomen. Die ik zelf met een collega had, tenminste mijn collega heeft die geschreven. Met Klein.
0: Ja.
1: En het arrangement heb ik gedaan, samen dus ook met Olle Geudens.
0: Welke studio heb je hem opgenomen, Peter?
1: Ja, bij Pollo Delano Studio in Sint-Willibrod.
0: Oké, en heb je er ook een videoclip bij dit keer?
1: Absoluut. De vorige keer ook, hoor.
0: Ja, ja. En wie heeft deze opgenomen?
1: Jaap van Dinnen.
0: Jaap van Dinnen. En, ja. En de locatie, kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, de locatie was Amsterdam. Dus we zijn op de Dam geweest. We zijn bij de Damrak geweest, Remmelsplein. Een beetje over de oude zijt.
0: Ja.
1: Waar we een beetje gefilmd en gezongen en over de bloemenmarkt nog. Sommige toeristen deden lekker gezellig mee, dus vandaar, was hartstikke leuk.
0: De luisteraars moeten hem zeker even gaan bekijken.
1: Absoluut, zeker weten.
0: Peter, we houden contact voor je volgende releases die gaan komen. En,
1: dat komt zeker goed.
0: Ik zou zeggen, ja, neem het podium, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Dat is goed. Goedenavond, luisteraars. Hier komt mijn tweede single van Peter Terneden, Mijn Amsterdam.

0: Amsterdam, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Peter Treneden. We hadden Peter aan de telefoon hier bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands met nogmaals onze dank ervoor, Peter Treneden. Ja, wie ik nu aan de telefoon heb is Dieter Vera. Goedenavond, Dieter.
1: Goedenavond, Egmond.
0: En ook welkom bij Gewoon Hollands op Radio 80, Dieter.
1: Dankjewel.
0: Je hebt een hele mooie single opgenomen, getiteld Vive la Vie.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat kun je de luisteraars van Radio 80 over dit nummer vertellen, Dieter?
1: Dat is in feite een ode aan Paul Severs. Die dat nummer ooit heeft uitgebracht, maar niet echt een succes heeft met dat nummer.
0: Ja.
1: En ik heb dan een ode willen uitbrengen naar hem toe. En dan heb ik het ook, omdat Paul Severs ook altijd de gewoonte had om zijn singles in twee talen te zingen, heb ik er zo tweetalig van gemaakt.
0: Kijk, en bij wie heb je dit nummer opgenomen, Dieter?
1: Ik heb dit nummer bij Timo de Prins opgenomen.
0: Heb je er ook een videoclip bij?
1: Nee, daar is geen videoclip van.
0: Nee, en daar heb je waarschijnlijk bewust voor gekozen om dat niet te doen.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja. Dieter, zit er buiten dit nummer van jou ook nog meer muziek aan te komen?
1: Ik heb al een paar nummers opgenomen en daar komt natuurlijk altijd een vervolg op, hè.
0: Ja. Dan hebben wij zeer zeker die tijd weer contact, Dieter. En ik zou zeggen, ja, kondig de single aan, dan gaan we deze te horen brengen.
1: En dat zal schitterend zijn, hè?
0: Jij mag hem aankondigen als je wilt, Dieter.
1: Oké, dankjewel. Voor alle luisteraars, hier is mijn nieuwe single, speciaal voor jullie, Dieter Vera en Vive la Vie.

0: vrijdagavond, 14 augustus 2026. Je luistert naar aflevering 326 van Gewoon Hollands op Radio 80 en verder buiten. Nu bij jou uit de speakers, de allernieuwste van Dieter Vera en Viva La Vie. En natuurlijk hadden we Dieter aan de telefoon met nogmaals onze dank voor Dieter Vera. Wie nu alles kan vertellen, hier op Radio 80 over zijn nieuw gereleasde single is Thias. Goedenavond.
1: Een hele goede avond, Herman.
0: En hartelijk welkom op Radio 80, Thias.
1: Wat een eer, dankjewel.
0: En, ja, luisteraars die nog niet van jou hebben gehoord, kun je jezelf even voorstellen?
1: Jazeker, ik ben Thias. Ik kom uit het geweldige Achterhoek, een beetje ver van de gemeente Bergen natuurlijk. Maar ik zing sinds kort weer, ik sta weer op de bühne sinds kort.
0: Ja, en jij komt vanavond hier bij Gewoon Hollands je debuutsingel afleveren.
1: Ja, zeker weten.
0: Op deze warme zomeravond.
1: Ja, zeker weten. Nou, het is een beetje een zwetende zomeravond, maar het mag de pret niet drukken natuurlijk.
0: Hoe ben je zo op dit nummer gekomen, Thias?
1: Nou, het is eigenlijk zo. Vorig jaar zijn we op vakantie geweest in Griekenland met mijn allerliefste. En op een gegeven moment was het zo'n mooie avond. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dit moet een nummer worden. En toen ben ik met Marco Lusink samen gaan zitten. En met Rood Hit Blauw samen als label. En toen hebben we dit nummer uitgebracht en geschreven. En met Gerrit Driessen samen de clip opgenomen. En nou, zie hier het resultaat.
0: Ja, en de clip heb je ook daar opgenomen of heb je dat hier in Nederland gedaan?
1: Nee, die hebben we hier bij een beachclub Meer in Winterswijk opgenomen. Dus het was een mooie dag,
0: ja.
1: Maar helaas geen Griekenland.
0: Dit is je debuutsingle, Thias. Zit er meer ook aan te komen?
1: Ja, zeker zit er meer aan te komen. Er zit alweer iets nieuws in de pijpleiding.
0: Ah,
1: ik ben alweer aan het schrijven.
0: Kijk, dus we kunnen binnenkort van jou nog veel en veel meer verwachten.
1: Zeker weten.
0: Dan houden wij bij dit programma Gewoon Hollands zeker contact met jou, Thias.
1: Hartstikke fijn, dankjewel. Super bedankt.
0: Ik zou zeggen, neem het podium, kondig hem aan en we gaan hem te horen brengen.
1: Lieve luisteraars, dit is zanger Thias met Warme Zomeravond.

Deze man, hij kwam zijn debuutsingle hier afbrengen bij Gewoon Hollands. Dias en warme zomeravond. De allerlaatste voor vandaag. Onze eigen Appie Heijn. Hier is een milkshake.

0: artiesten die vandaag aan de telefoon hun nieuw gereleasde nummers te horen kwamen brengen met de bijbehorende informatie. Dat waren de volgende artiesten op rij. Bert Solo over zijn nieuwe single Vallen en Opstaan, mijn hartelijke dank. Peter Klaassen, die had ik aan de telefoon over zijn single Je zit in mijn hart, mijn dank aan Peter Klaassen. Ik had Wolfgang Zofie aan de telefoon, Handjes omhoog, dat is zijn nieuwe single, ook mijn dank aan Wolfgang Zofie. Ik had Brendan Bakkum aan de telefoon vandaag, Hart erover, dat is zijn nieuwe single, ook mijn dank aan Brendan Bakkum. Ik had Jan Koevoet en Petra van Zundert aan de telefoon, oftewel Petra had ik eventjes aan de lijn hier bij Radio 80 over de nieuwe single Alles duurt maar even, tezamen met Jan Koevoet. Mijn dank aan Petra van Zundert. Ik had Theo Boomaerts aan de telefoon vandaag over zijn nieuwe single Je beste vrienden. Mijn dank ook aan Theo Boomaerts hiervoor. Ik had Nij Oostkamp bij Radio 80 aan de lijn vandaag. Je hoeft niet te weten, dat is zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Nij Oostkamp hiervoor. Ik had John van Krimpen bij Radio 80 aan de lijn over de single Waarom loopt je mij voorbij. En natuurlijk ook mijn dank aan John van Krimpen. Ik had Jorn Elsenaar ook bij Radio 80 aan de lijn vandaag. Magie, dat is de titel van zijn nieuwe single. En ook mijn dank aan Jorn Elsenaar hiervoor. Ik had Marco Hagen bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands aan de lijn, over zijn nieuwe single Toen je wegging. Ook mijn dank aan Marco Hagen hiervoor. Ik had Hermano aan de telefoon vandaag bij Radio 80. Kom bij Lando, dat is zijn nieuwe single. En natuurlijk ook mijn dank aan Hermano. Ik had Peter Terneden bij Radio 80 vandaag aan de lijn. Mijn Amsterdam, zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Peter Terneden. Ik had Dieter Vera bij Gewoon Hollands aan de lijn. Viva la vie, dat is zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Dieter Vera. En tenslotte hoorden wij Tias over zijn nieuwe warme zomernachten. Oftewel de debuutsingle die Tias hier bij Gewoon Hollands op Radio 80 te horen kwam brengen. En af kwam leveren hier bij Radio 80. Mijn dank daarvoor, Tias. Ik wil de medewerkers voor vandaag van dit radioprogramma nog eventjes bedanken. Dat zijn Dennis van der Kraan van Score Promotions, Willem de Bie van All For Your Fans, Maurice Edelenbos van Ultimate Disc en natuurlijk mijn eigen persoontje, Herman van Kampen, dat ben ik, van HVK Artiesten Promotie Nederland. Blijf gezellig luisteren naar Radio 80. Volgende week is er geen Gewoon Hollands. Die week erop is er ook geen Gewoon Hollands. Ik ben er weer vanaf 4 september. Graag tot dan.
1: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noord-Schermoude.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
5: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
7: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
6: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische lees geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. En dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst is op zondag 16 augustus en begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ruud Zwart met het onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Karin ten Kate zang en Nina Boretti orgel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Egmond aan Zee. In de Oud-Katholieke Kerk zijn ook dit jaar weer de zomeravondconcerten op de maandagavonden in augustus. Het eerstvolgende concert is maandag 17 augustus om 8:30. Germen van de Plaats bespeelt het orgel en laat een 9-tal muziekstukken horen. Germen van de Plaats kwam al vroeg bij de regelmatige kerkgang onder de indruk van het meest veelzijdige instrument, het kerkorgel. Zijn vader herkende de mogelijkheden en bracht hem op zeer jeugdige leeftijd de basisbeginselen van het notenschrift bij. Al op 9-jarige leeftijd begeleidde Germen de kerkdiensten van de gereformeerde kerk Vrijgemaakte Nieuwegein. En zijn talenten werden verder ontwikkeld door Jaap Zwart senior en Herman van Vliet. Herman is nu als vaste organist verbonden aan 2 kerkelijke gemeenten, Te IJsselmuiden en Nunspeet. En Gerwin is als dirigent verbonden aan een 5-tal koren. En hij maakte menige concertreis door Europa. Ook was hij vele malen te beluisteren op de radio en werkte mee aan diverse tv- en cd-opnamen. Braderie in Goed. Braderie al meer dan 40 jaar is de PKN van Schorl, Goed, Kampenduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gediende blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken en boekenkraam zich weten te plaatsen tussen de patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in augustus van 5 tot 9 uur. En de opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Zaterdag is het feest van Maria ten Hemel opneming, 15 augustus. Dat is de totale aanvaarding van haar gehele persoon, ziel en lichaam door God. In Italië is Maria ten Hemel opneming deze dagen, net zoals in vele andere katholieke landen, een vrije dag. In de Byzantijns-Orthodoxe kerken wordt 15 augustus ook gevierd als de ontslaping van de Moeder Gods. Het is een van de grootste feesten van de orthodoxie, voorafgegaan door een 14-daagse vaste. En de Oud-Katholieke kerk viert op 15 augustus het hoogfeest van het ontslapen van de heilige maagd Maria. Maria, een gedicht van Carlos de Soete. Maria. Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, die om het even waar wordt vergeten en over het hoofd gezien. Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, van wie niemand nog iets verwacht. Maria leeft in elke kleine mens, die niet berust bij minachting of onmacht, maar die, tenminste bij zichzelf, de hoop wakker houdt dat ook een neergeslagen mens ooit rechtop zal komen. Maria leeft in elke mens die weigert te verlammen in de angst en durft te geloven. In dat woord vrees niet, maar jou wil Gods iets nieuws beginnen. Ieder mens kan in zijn leven de kiemen dragen van een nieuwe toekomst. Tot zover de agenda van de kerk in Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en een zomerse week toe.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De restauratie van de Gouden Helm van Kotsovenest gaat enkele miljoenen kosten. De 2500 jaar oude helm liep aanzienlijke schade op tijdens de kunstroof die drie Hugo Waarders anderhalf jaar geleden pleegde. Inmiddels is de schade in kaart gebracht met diverse geavanceerde technieken. De rekening gaat naar verzekeraar Aon. Het is niet bekend of die de kosten gaat verhalen op de kunstrovers. Boeren hebben donderdagavond geprotesteerd in Schermerhoorn. Met verlichte landbouwvoertuigen vormden ze een groot schild in het donker dat vanuit de lucht goed te zien was. Er deden honderden boeren uit de wijde omtrek mee aan het protest. Er waren zo'n 500 trekkers. In de landbouwsector zijn grote zorgen over de toekomst. Aanleiding voor de protesten zijn kabinetsplannen om vergunningen van bedrijven in te trekken. Op de Huiswaardeweg in Alkmaar vond donderdag een kopstaartbotsing plaats waarbij één gewonde viel. Het ongeluk gebeurde bij de verkeerslichten voor de Huiswaardebrug in de richting van de Schageweg. Het slachtoffer is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De achterste auto liep veel schade op en lekte vloeistof. De voorste auto kwam er beter vanaf, maar is ook afgevoerd. Het ongeluk zorgde voor veel hinder. Frank Vrouwijn is de vierde kandidaat-wethouder voor gemeente Bergen. Dat heeft de coalitie laten weten. Vrouwijn kan pas in januari beginnen als wethouder fysiek domein. Hij is nu CDA-fractievoorzitter bij het Hoogheemraadschap en strategisch adviseur ruimtelijk domein voor Wormeland en Oostzaan. Huidige wethouder Yvonne Roos Bakker is bereid om nog even door te gaan. Volgende week dinsdag wordt zij met drie andere kandidaten beëdigd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd, al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weerspreken dat Ardee er academische functies had, die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen het dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardai, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardai werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. En na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.